0: nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are... Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
1: Tony Talboom.
2: Prince en Michael Jackson stonden maar één keer samen op het podium. Historisch. En het was een soul-legende die hen daar heeft samengebracht. We are music. Hoe dat is gebeurd, kom je te weten na U2 en Gabriel.

0: ga het meteen al heel legendarisch maken, want ik breng Prince en Michael Jackson nog eens samen.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Legendarisch, omdat ze maar één keer in hun hele leven samen op een podium hebben gestaan. Ja, dat is bijna niet te geloven, toch? Het gebeurde in 1983 in een theater in Los Angeles tijdens een optreden van hun grote held James Brown. The Godfather of Soul zag Michael Jackson in het publiek zitten en riep hem spontaan op het podium. En Michael kwam natuurlijk, deed een paar dansmoves en fluisterde dan... James, Prince is hier ook. En ja hoor, Prince die verschijnt plots. Gedragen door een bodyguard stapt hij het podium op. En de chaos die breekt los. Twee supersterren, geen repetitie, geen afspraken. Alleen pure ego's en pure magie. Na een paar minuten had Prince er genoeg van en liep gewoon weg. En sommigen zeggen dat hier hun rivaliteit begon. Maar één ding is zeker, ze deelden die avond iets veel groters. Respect voor een soullegende. Twee koningen, één kroon. En die was voor James Brown. Ja, ik kan het vandaag nog zien op YouTube. En ja, het is even waanzinnig als het klinkt. Ik breng de twee heroes nog eens samen met 1999 en Black or White.

Meer top 3000 heroes met Bonnie Tyler en Redbox. Maar ook een hit die alle records verbrak. Die bij ons een jaar in de hitlijsten bleef. En begon op straat in Australië. Dat verhaal hoor je dus binnen 10 minuten.

0: Onderweg naar die heerlijke 90s hit van Eagle Eye Cherry. Maar eerst iets helemaal anders.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: Toni Watson leefde in 2018 een jaar lang in een busje. Ze trok door de straten van Byron Bay, Australië, trad op als straatmuzikant en voelde de ongeduldige blik van voorbijgangers. En dat gevoel stak ze in een nummer, Dance Monkey. Een nummer over druk en verwachtingen die je kan ervaren als straatmuzikant wanneer voorbijgangers roepen Sing for me. In mei 2019 kwam dat liedje uit. Overal op YouTube zie je Toni het nog brengen als straatmuzikant. Maar een half jaar later gebeurde er iets wonderbaarlijk. De song werd opgepikt op de radio en knalde de hitlijsten binnen. 24 weken op 1 in Australië, een historisch record. En ook bij ons stond Tones and I 17 weken op 1 met het nummer. Hiermee verbrak ze in januari 2020 het 13 jaar oude record van de Belgische band Fixkes, die met Vraag het aan 16 weken bovenaan stonden. Het werd een van de grootste hits in de Belgische geschiedenis en bleef in totaal 67 weken in de hitlijst staan. Het lied raakte miljoenen en sindsdien is Tones and I uitgegroeid tot een wereldster met miljarden streams achter haar naam. Maar ze vergeet nooit waar het begon. Ze mixt nog steeds grote tours met kleine pop-up shows recht op straat terug naar haar roots. En dat maakt de cirkel weer helemaal rond.

straks het verhaal van de enige band die 5 keer uit Top of the Pops werd gezet. Niet de braafste, maar wel een van de succesvolste 80s band in de UK. Meteen naar Bronski Beat en Texas in Top 3000 Heroes.

0: En zometeen schakelen we door naar de B&B van Veronique.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Madness. Ja, die groepsnaam werd niet voor niets gekozen. Nog voor hun eerste hit had bijna iedereen al een politiedossier. Saxofonist Lee Thompson werd op zijn 11e opgepakt voor inbraak. Zanger Sax voor straatgeweld. Gitarist Chris Foreman stal bromfietsen. En zelfs zijn drummer was legendarisch. Dan Woodgate viel tijdens optreden soms letterlijk in slaap, wanneer hij eventjes niets te doen had. Ze waren zo onhandelbaar dat ze 5 keer werden verbannen uit Top of the Pops. Een raar record. Wegens hun grappen en chaos op de set werden ze soms dus gewoon buitengezet. En geld voor instrumenten hadden ze al even min. In een winkel in Camden veranderde Lee Thompson stiekem een prijskaartje van 28 naar 8 pond, zodat zijn bandmaat een gitaar kon kopen. En toch werd Madness een van de succesvolste Britse bands van de jaren 80, samen met de UB40 recordhouder met 214 weken in de UK Top 40. Chaos kan soms perfect in de maat vallen.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: BMW Veronique is geopend. Wij zijn er klaar voor. En hier is tijd voor het nieuws. Er is Frauke Kaljon.
2: Goedemorgen. Het Israëlische leger heeft afgelopen nacht aanvallen uitgevoerd op militaire doelwitten in Iran. Dat meldt het leger zelf. Onder meer in de hoofdstad Teheran zijn explosies gehoord. Het is een reactie op de eerdere Iraanse raketaanvallen op Israël gisteren. De aanvallen zijn geleden van begin april toen een staakt het vuren werd afgekondigd. Amerikaans president Trump roept op om de aanvallen te stoppen en terug aan de tafel te zitten om te onderhandelen over een vredesakkoord. De exacte dodental na de loodsbrand in Anderlecht afgelopen weekend blijft onduidelijk. Het parket bevestigt voorlopig dat de hulpdiensten verschillende lichamen hebben gevonden onder het puin. Er is sprake van 2 slachtoffers en er wordt ook nog gezocht naar vermisten. De ravage is heel groot, de hele loods is volledig verwoest en de brandweer heeft urenlang geblust. Er loopt intussen ook een gerechtelijk onderzoek. En sport, onze jonge Rode Duivels hebben een EK-finale bij de U17 nipt verloren tegen Italië na strafschoppen. Want na 90 minuten spelen stond het 1-1. Italië won de strafschoppen met 3-4. En toch mogen de jonge Duivels trots zijn, want nooit eerder bereikten ze de finale. 4 keer eerder eindigden ze telkens in de halve finales. En in het tennis heeft de Duitser Alexander Zverev Roland Garros gewonnen. Hij versloeg de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Het is voor Zverev zijn eerste Grand Slam titel.
3: Nostalgie weer.
2: Eerst nog bewolkt en droog. In de namiddag kans op felle regen of onweersbuien met maximaal tot 23 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met buien. Maar tussendoor ook opklaringen en 17 graden. En donderdag dan droger met enkele lokale buien en 18 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok, live vanuit B&B Veronique.
4: Met Veronique en Sander.
1: En ja hoor, onze B&B is geopend. Sander en ik zijn er helemaal klaar voor en zin dat we hebben. Goed, Lelieke ligt nog in haar bed, maar jij bent er al bij. Goedemorgen.

0: kan het symbolischer. Deep Blue Something met Breakfast at Tiffany's. Heel erg goedemorgen.
1: B&B Veronique.
2: Goedemorgen, het is bijna kwart. Acht over zes is al beter. Het is eindelijk zover. De B&B is officieel geopend. Sander, het wordt een fantastische week. Ik heb er zoveel zin in. En ik hoop eigenlijk dat die eerste gast er ook klaar voor is. Wat denk je?
0: Ik denk het wel. De B&B heeft gisteravond ingecheckt. Onze publiek is natuurlijk.
2: Ja, ja.
0: Met een big smile en met vooral veel goesting. Ben je content eigenlijk van de B&B, van het eindresultaat?
2: Ik vind het fantastisch.
0: Hoe het geworden is.
2: Het is toch echt een vakantiegevoel, nee?
0: Het is waar. Het is wekenlang zwoegen geweest. Maar je hebt...
2: Zwoegen geweest. Alsof dat jij iets gedaan hebt.
0: Ik heb geen kloten gedaan, maar het ziet er wel echt allemaal fantastisch uit. En als je meekijkt op Play, ik kan meekijken op Play natuurlijk elke morgen, zie je al een fantastisch ontbijt staan.
2: En die geur.
0: Oh, Veronique,
2: dat is niet normaal. Ik moet echt moeite doen om er niet aan te beginnen. Zei al net al, onze eerste gast is aangekomen. Ze is blijven slapen, ontschoedelen. Ik zal ze maar eens gaan wakker maken, zeker. Het is tijd, hè?
0: Ga je nu live naar haar kamer?
2: Nee.
0: Oké, okay, ja, dat is
2: maar
0: goed.
2: Maar ja, kom, we gaan dat doen.
0: Oké, okay. Veronique die loopt hier de deur door.
2: Ja. Ik ga gewoon de trap al op.
0: Ondertussen gaat ook Cookie mee.
2: Ja, wacht, we gaan beleefd op de deur. Kloppen.
0: Ja. Raak je binnen?
2: Goedemorgen, dag Goedele.
3: Goedemorgen, dat weet ik niet. Jawel, ik ben blij u te zien.
2: Goedemorgen. Zeg, jij bent al helemaal klaar? Helemaal aangekleed?
3: Ik dacht eerst, ik ga in mijn pyjama, alleen mijn nachthemdje, maar dat schijnt een beetje door, dus ik wist niet, zie het. Als ze dan komen filmen, dus dat ga ik niet doen. Dus ik vond geen badjas, dus ik heb mijn kleren
2: al helemaal klaar. Ja. En wel, wacht nog heel even met je tanden te poetsen en kom ze eens naar beneden. Is het goed? Alright, tot ze biedt. Oh, de Max, ik doe dat ook altijd. Sander, ze is er klaar voor, hè?
0: En terwijl Goedele zich nog klaarmaakt, hebben wij nog Earth, Wind & Fire met Boogie Wonderland. De maandag die kan niet mooier beginnen, denk ik.
1: Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.

0: Eerst dat linkerbeen wakker krijgen, dan dat rechterbeen en de rest van je lijf volgt wel vanzelf als je die grootste hits hoort. Hier bij Nostalgie, Earth, Wind & Fire bijvoorbeeld met Boogie Wonderland. Zo fijn dat je er al bij bent in de warmste club van Vlaanderen, hier bij Nostalgie natuurlijk. En het is zover, de deuren van B&B Veronique zijn geopend. En het is zo fijn om te lezen dat je er ook al bij bent. Frederik uit Berlaren bijvoorbeeld stuurt goedemorgen. Een spannende dag, die opening van B&B Veronique. Ik zal alvast zeggen, veel succes. Wel, dankjewel Frederik. Ook Hilde het Stekene is er al bij. En Suzy uit Hamond-Achel zegt, amai Veronique, dat ontbijt, dat ziet er keigoed uit, smakelijk. Maar ons Suzy die moet nu ook vertrekken naar het werk. Ze gaat zorgen voor het ontbijt van de revalidatie- en MS-patiënten. Wel, Suzy, zo fijn dat jij ook al zo vroeg in die warmste ochtendclub van Vlaanderen zit natuurlijk. Meekijken, dat kan via Play, kan je meekijken in onze B&B. En zie je ook het fantastisch lekkere ontbijt staan. Dat staat wachten op Goedele Liekes. Die is volgens mij nog de laatste hand aan het leggen aan haar ochtendritueel. En je hoort ze zo meteen na Aha en Blurred Lines.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel Verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
6: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
7: Oh, nee. En u?
5: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
8: Wees gerust, onze bewakingsagenten, de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
5: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
10: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
9: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
13: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
14: Jan van Loveren hier en ik heb het even gefactcheckt. Opstaan met Veronique de Kok is echt wel

0: De Oes en de A's vliegen ons al om de oren met Robin Thicke en Pharrell en Blurred Lines. Meteen krijg je nog Queen met Radio Gaga.
1: B&B Veronique.
2: Ondertussen is het al 25 over 6. Een heel goedemorgen live vanuit de B&B Veronique. Een beetje surreëel toch wel dat na al die voorbereidingen en al die tijd het eindelijk zover is. Een week lang maken wij de ochtendshow, Sander en ik, van hieruit, hier in Schoten. We komen heel wat bekende gasten langs. Ik ben al heel blij met onze eerste hier. Goedele Liekes, goedemorgen.
3: Goeie midden in de nacht eigenlijk, zeg. Ja, ik ben geen ochtendmens, ik had het jou gezegd. Hè. Het is omdat jij het bent, want anders zou ik zeggen, echt waar, toch niet zo vroeg.
2: En jij ziet er nu al zo goed uit, hoe doe je dat?
3: Dat zei ik tegen nu altijd. Hè.
2: My
3: zeg,
2: god.
3: Echt waar, je zit naar de tv te kijken en zo, s'morgens en je ziet de Veronique daar shine en energie.
2: Dat is niet
3: en...
2: altijd zo, is dat?
0: Nee, maar ik zit hier tussen twee prachtige dames, mijn ochtend kan al niet meer stuk eigenlijk.
2: Jij hebt altijd chance.
0: Heel, dat er veel mannelijk Vlaanderen jaloers is op mij op dit moment.
3: Zoals... En dan hebben ze nog niet gehoord wat wij allemaal gaan vertellen.
0: Dan worden ze nog jaloerser, denk
2: ja,
0: ik.
2: Goed, ik ga eerlijk zijn, is eigenlijk een klein beetje mijn testgast, de allereerste nu in de B&B. Heb jij goed geslapen?
3: Ja, absoluut. Ik heb goed geslapen. Ja.
2: Slaapte jij goed als je zo niet in je eigen bed slaapt? Je hebt een waterbed.
3: Ja, ik slaap zo vaak niet in mijn eigen bed. Dat klinkt nu raar natuurlijk. Maar ja,
2: dat klinkt
3: al mijn
2: heel,
3: reizen.
2: Heel leuk.
3: Al mijn, ik slaap heel slecht als ik niet mijn privacy heb. Dat moet ik wel zeggen.
2: Ja.
3: Maar ja, ik zit eigenlijk bijvoorbeeld op hotel. Ik zit heel graag op hotel. Ik kan daar zo van genieten. Ja, echt. Dat is heel raar. Ik kan daar zo van genieten.
2: Ja. Ja, zo alleen op hotel, dat weet ik niet.
0: Maar toch een beetje verwennerij. Is dat dan een beetje zo het gevoel van, het wordt hier voor mij gedaan?
2: Dat je gepamperd wordt zo.
3: Ja, en heel vaak heeft dat toch te maken ook, hè, met die reizen die ik voor de Verenigde Naties dan maak en zo. Dat dat ook iets heel boeiend is.
0: Ja.
3: En ik kan daarvan genieten om op mijn eentje 's morgens aan dat ontbijt te zitten. En zo. Mensen zeggen soms van, het is toch eng op je eentje? Nee. Helemaal niet.
2: Toen, dat is meestal op hotel. Zijn er ook zo'n B&B-ganger in uw privé?
3: Ja, dat doe ik ook wel eens. Maar ja, zoveel ga ik natuurlijk niet meer. Als ik nu bijvoorbeeld... Ik moet zoveel voor het werk al reizen. Dus als ik naar New York ga, of naar dan pak ik wel gewoon een hotel.
2: Ja, dat snap ik. Goed, we zitten hier al samen aan het ontbijt. Maar je bent de gast. Dus roep gerust als je het nodig hebt. Als jij koffie kan, fruitsapje. Nee, een bed nog niet. Dat is voor Sebes. We gaan natuurlijk ook gewoon samen de ochtendshow maken deze ochtend. En iets dat we altijd doen, dat is biecht ze of liegt ze. Normaal vertel ik dan een verhaal. En dan moeten de luisteraars raden of dat waar is, ja of nee. Nu staan de luisteraars om te raden of het echt gebeurd is of niet. Maar ik stel voor dat we dat nu eens met jou doen.
3: Ja, dat is een goed plan.
0: We gaan dat zo meteen doen. Dus kan je misschien al...
2: Kan je het samenvatten in één zinnetje?
3: Wel, ik heb met een echt maar grote wereldster gevoetbald.
2: Wauw, de Ronaldo of zo. Of de Messi.
0: We komen het zo meteen te weten.
2: Wauw.
0: Na deze Queen met Radio Gaga. Goedemorgen, welkom in B&B Veronique.

0: Tante Shania Twain met That Don't Impress Me Much. En dan moet Umberto Tozzi nog komen. En ook Amy McDonald staat nog op jouw ochtendmenu.
1: Biecht ze.
2: Vader, ik
3: maar
2: heb
3: ondertussen is het 7:30 geworden. Op de eerste ochtend hier live vanuit B&B Veronique. Je kan ook alles mee volgen natuurlijk via onze app of via Play. En dan zie je natuurlijk ook dat ons Goedele Liekes er al prachtig uitziet op dit vroege uur. Ongelooflijk. En Goedele, je hebt ook een speciaal verhaal voorbereid, hè? Voor die biechtse of liefst iets met een voetballer of iemand is bekend.
4: Iets met voetballen in ieder geval. Maar je weet, ik kan goed verhaaltjes vertellen. Hè? Dus
3: vertel.
4: Nee, het was in New York op de Esplanade van... Dus het was niet echt op een voetbalveld dat ik gevoetbald heb met echt heel grote wereldsterren. Op de Esplanade van de UN.
3: Ja.
4: En het was ten voordele van UNICEF. En daar waren allemaal mijn collega Goodwill Ambassadors. En daar was bijvoorbeeld Angelina Jolie.
3: Oh.
4: Daar heb ik mee gevoetbald. Ja, die mannelijke kijkers. En Michael Douglas was daarbij.
3: Wow.
4: En Susan Sarandon.
0: Kon hij die goed voetballen? Goedelen? Was het een sportief hoogstaande match?
4: Of? Nee, helemaal
3: niet. Niemand geïnteresseerd is wat die goed kunnen voetballen. Sander, alsjeblieft.
4: Maar dus dat was die klik. En dan Guadele Liaikens. Want zo spraken ze mijn naam daaruit. Want ze kunnen niet. Ze beginnen, dat is niet uit te spreken. Mijn ouders hadden nooit een internationale carrière voor mij in hun achterhoofd. Goedelijk. Ze krijgen
3: dat
4: niet uitgesproken.
3: Ze niet uitgesproken. Ja.
4: Maar dus het is wel degelijk waar. Dat zijn toch wereldsterren om mee te voetballen.
3: Dat is top. Maar zou dat waar zijn of niet?
0: Biechtse
3: of liegtse? Het verhaal van de UN, het zou wel kunnen, hè? Goedelijk kennende.
0: Wat denk jij? Biechtse of liegtse? Laat het even weten in de mail.
4: Ik denk aan een voetballer, maar tja.
0: Heeft Guadele Liaikens ooit gevoetbald? Samen met onder andere Angelina Jolie en Michael Douglas. Laat het weten in de nostalgie-app. En zo meteen kom je de waarheid weten.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
3: Goh, maar wat?
5: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Sst, luister.
8: Superdeals!
7: Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
9: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
10: Vanuit B&B Veronique.

0: Amy MacDonald en Mr. Rock and Roll. Je zei er net nog goed liggen. Geen enkele slechte plaat hier bij Nostalgie, hè?
1: Ja, echt. Ik word eigenlijk wakker van die muziek al goed. Want ja, mijn gevoel van ik wil naar bed gaan is al een beetje weg. Nee, maar dat is waar. Dat is een beetje muziek van mijn leeftijd.
2: Oké, ondertussen huddelen is het 6:13. Er zijn heel veel berichtjes binnengekomen over jouw verhaal. Liegt ze of biegt ze? Het was wel een beetje ongeloofwaardig, hè? Ja, toch? Zo al die grote sterren waar je zo gezegd mee gevoetbald hebt in New York.
0: Heeft Goedele Liekes ooit gevoetbald met Angelina Jolie onder andere?
1: Eén die sterren en twee dat ik zou voetballen. Dat is natuurlijk ook wel een beetje raar.
0: Freya uit Moosleden die stuurt, ik denk dat dat waar is. Goedele is trouwens een van de mooiste vrouwen die je kent. Vernoemt hij er ook nog eens bij. Anoushka die zegt, Goedele biecht, het is waar gebeurd. En Frank uit Hoboken zegt, ik denk niet dat Goedele aan het liegen is. Maar dan zijn er ook mensen die je niet geloven, hoor, Goedele. Hans uit Beersen stuurt, ze heeft niet gevoetbald, hoor. Dus hou ons niet langer in spanning, Goedele. Is dit echt gebeurd of niet?
1: Even tegen Hans. Ik heb ook echt gevoetbald, hè. Bij een jeugdploeg in Begijnendijk. Maar dit verhaal is...
2: Ook dat nog?
1: Ja. Maar dit is waar. Ja.
2: Wauw. Zeg maar, hoe komt dat? Bellen ze u dan van, zeg, we gaan hier een match kunnen organiseren, wil je niet meedoen?
1: Om de zoveel tijd is er een grote bijeenkomst van al die goodwill ambassadors van de Verenigde Naties. En zoals ik al zei, ja, dat zijn
2: dus
1: echt...
2: Dus je kent die echt, hè, die mensen?
1: Ja. Boris Deary was daar toen ook bij. En Susan Sarandon en... Pieter Ustinov, zaliger. Toen was er ten voordele van UNICEF zo
2: voor een goed doel.
1: Op de Esplanade een voetbalmatchje. En daar hebben wij dus gevoetbald.
2: Maar wat is dat dan nog echt gevoetbald? Toch niet?
1: Ja, een echte match. Maar ja, een beetje stuntelen en klungelen. Maar natuurlijk, al die tv-zenders zijn daarbij. Ja, want er zijn wel grote namen. Dus dat mooi om te zien. En dan...
2: Wauw.
1: Ja, en daar... Want daar is een stukje, maar van het voetballen weet ik niet of gefilmd is, maar een stuk van die conferentie is wel gefilmd destijds door VTM. En dan zie je ook dat Angelina Jolie zo naar mij komt. Ah, goed, we need to work together. I've seen some of your documentaries. Dat was een tijd dat ik die sterke vrouwen maakte voor VTM. Ja. En zij wilde dat ook maken. Ah, we moeten samen. Allee, ja, wie kan dat nu zeggen? Angelina Jolie komt vragen.
2: Die
1: we gaan samen.
2: Vraagt.
1: Ja, we gaan samen filmpjes maken. Ja. En het stomme is, het is er nooit van gekomen. Want ja, dat was echt op de drukste periode van mijn leven. Ik deed recht van antwoord bij VTM. En die sterke vrouwen daar nog bij. En dan al die dingen voor de UN. Dus. Ja.
0: Goed, de belangrijkste helft in het amateurvoetbal, weet iedereen, is de derde helft op café. Was er ook een derde helft met Angelina Jolie?
1: Ja, wel, het is daar dat ze het gevraagd. Het was nu niet op het voetbalveld. Ja. Ah, noemen jullie dat een derde helft?
0: De derde
1: dat heb ik nog
0: helft,
1: niet gehoord. Het
0: belangrijkste.
1: Ja, maar de meest plezante bij de derde helft was Boris Deary. Die heeft die derde helft tot 's nachts doorgetrokken. Die heeft op mijn hotelkamer heel de minibar nog leeggedronken.
2: Hola, geëindigd op de hotelkamer.
1: En de volgende dag was die wel niet meer echt mee, om het zo te zeggen.
2: Oei.
0: Wat een topverhaal.

0: Ja, ons eerste uur samen zit er bijna op, goedelen. Nog altijd alle school.
1: Zeg, dat gaat hier rap voorbij, hè?
0: Ja, dat is altijd, hè?
1: Het is bijna ochtend. We kunnen bijna...
0: Time flies when you're having fun. Maar laat het gewoon weten als je nog iets nodig hebt. Ik wil de perfecte gastvrouw zijn, hè, Sander? Dat was zo beloofd, hè?
2: Dat is waar.
1: Straks wel, dat is tot dusver al goed gelukt, moet ik zeggen.
2: Straks gaan we goedelen nog beter leren kennen, want jij en Veronique zijn gisteravond al eens samen in bed gedoken.
0: Yes,
2: voor een heel
0: yes.
2: open en eerlijk gesprek. Mm-hmm. Straks horen we die bedgeheimen.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams.
6: Deze zomer... Durf jij van de allerhoogste waterglijbaan?
7: Wie? Ikke?
6: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
7: Maar echt?
6: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
7: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
6: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
7: Voilà.
6: Op sunweb.be.
8: Exio's hier al wonen, ze schat.
9: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
10: Immoscoop!
9: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
10: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
8: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
9: Och, jongens.
8: Dat is wel een held, hè.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
10: Immoscoop, man!
12: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
15: Xina.
14: Info in je winkel of op xina.be.
16: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
17: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
18: Zeg, schat.
19: Ja?
18: Waar is die staanlamp naartoe?
19: Ah, die is kapot gegaan.
18: Oei, en onze relax?
19: Ook kapot.
18: Ook kapot.
19: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen. Ja.
18: Ja.
19: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
18: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
19: Nee. 1 adres.
18: Oh.
12: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op

0: onderwijs al staan. Wow, dat is heel gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Lenen bij Leemans.
3: Zeg Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
4: Allee, Harry.
3: Wat?
4: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
3: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
2: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
3: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
5: Nostalgie. Goedemorgen, bijna 1 voor 7. Hier is het nieuws met Vrouwtje Kaljon.
6: Goedemorgen. Het Israëlische leger heeft afgelopen nacht aanvallen uitgevoerd op militaire doelwitten in Iran. Dat meldt het leger zelf. Onder meer in de hoofdstad Teheran zijn explosies gehoord. Het is een reactie op de eerdere Iraanse raketaanvallen op Israël gisteren. De aanvallen zijn geleden van begin april toen een staakt het vuren werd afgekondigd. Amerikaans president Trump roept op om de aanvallen te stoppen en terug aan de tafel te zitten om te onderhandelen over een vredesakkoord. De federale ombudsman krijgt veel klachten over onze migratiediensten. Dat blijkt uit een nieuw rapport dat de Standaard kon inkijken. Vorig jaar gingen meer dan 1200 klachten over asiel en migratie. Dat is zo'n 44% van alle klachten. Het gaat dan vooral over klachten van mensen die via de officiële weg naar ons land komen, die te lang moeten wachten. Ook is er nog te veel onduidelijke communicatie en zijn de diensten vaak moeilijk bereikbaar. Sport, teleurstelling bij onze jonge Rode Duivels. Ze hebben een EK-finale bij de U17 nipt verloren tegen Italië na strafschoppen. Want na 90 minuten spelen stond het 1-1. Italië won de strafschoppen uiteindelijk met 3-4. Toch mogen de jonge Duivels trots zijn, want nooit eerder bereikten ze de finale. 4 keer eerder eindigden ze telkens in de halve finales. En in het tennis heeft de Duitser Alexander Zverev Roland Garros gewonnen. Hij versloeg de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Het is voor Zverev zijn eerste Grand Slam titel.
0: Nostalgie weer.
6: Eerst nog bewolkt en droog. In de namiddag kans op felle regen of onweersbuien. Maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met buien. Maar tussendoor ook opklaringen en 17 graden. Donderdag dan droger met enkele lokale buien en 18 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok, live vanuit B&B Veronique.
7: Met Veronique en Sander.
5: Goedemorgen vanuit onze nieuwe stek hier in B&B Veronique. Het ontbijt staat klaar. Goedele Liek is gelukkig ook. En zometeen duiken wij samen weer even terug onder de lakens voor die bedgeheim.

0: Ja, ja, de Backstreet Boys. En daarmee is jouw maandag ook heel goed gestart. Nostalgie.
1: Sta op met Veronique de Kok.
0: En die van ons ook, hè. Die is ook al goed vertrokken. We zitten hier gezellig aan het ontbijt in B&B Veronique. En we, dat zijn natuurlijk Sander en ik, maar ook onze eerste logé van de week in onze B&B. Dat is goed, Lelikes. Goedemorgen nog eens, hè.
2: Goedemorgen.
0: Zeg, je hebt daarnet al verteld dat je geen ochtendmens bent. Ben je er al een beetje door nu?
2: Wel, het gaat. Maar dat is natuurlijk door die goede muziek en die energie die hier hangt. Dat is echt energie.
0: Goeie vibes, hè.
2: Ja, echt. Maar ik voel me normaal gezien de eerste 2 uur 's morgens moeten ze mij... Ik neem mijn telefoon ook niet op, want dat is echt voor de mensen die dan bellen nog garmen. Maar ik ben een trage... Ik ben een diesel wat dat betreft.
0: Maar ik vind dat dat heel goed meevalt.
3: Hoe deed je dat dan vroeger met je 2 dochters in de ochtend schoedelen? Als je dan totaal geen ochtendpersoon
2: bent. Klaarmaken en terug in bed kruipen even.
0: Echt?
2: Ja. Maar dat is natuurlijk omdat ik heel mijn leven... avondwerk gedaan heb, zeg maar. Hè. Al die opnames en zo, de televisie, dat is toch altijd 's avonds. Mm-hmm. En dat je, ja, 's morgens te traag op gang. Ik heb ook mijn lichaam, ik ben onhandig, ik laat alles vallen. Ik ben hier daar straks al tegen die balk boven gelopen en zo. Mijn oog-handcoördinatie werkt
0: niet. Dat is alleen 's ochtends dan? Dus dat betert doorheen de dag?
2: Dat betert echt heel erg. Gelukkig. Gelukkig.
3: Hopelijk. Gisteravond zijn jullie ook al samen in bed gekropen.
0: Ja, ja.
1: Met geheimen.
2: Met sokken aan.
3: Voor een heel intiem gesprek waar de bedgeheimen zijn uitgekomen. Laten we nog eens even teruggaan naar gisteravond en meeluisteren hoe dat allemaal klonk. Goed, Lelikes en Veronique de Kok in 1 bed.
0: Maar goed, Lelik, die ga je goed in je berken?
2: Ja, zeg, blij. Hoort een beetje aan mijn stem, hè. Tijd dat ik in mijn bed kruip. Ja, ja.
0: Drukke dagen nu geweest.
2: Ja, weet, mijn dochter gaat trouwen in mijn hof.
0: All right.
2: Tof, ze.
0: Dus een serieuze voorbereiding.
2: Echt waar. Echt. Ik wil dat dan natuurlijk allemaal weer zo goed doen.
0: Oh, maar dat is toch tof?
2: Ja, dat is tof, maar er komt toch wel heel veel bij als je dat bovenop je gewone job hebt. Ja.
0: Zeg, wat draag jij meestal zo in bed?
2: Ik vind zo'n heel fijn, zo'n satijnen dingetje, ja. Vind ik wel leuk. Ja, ik slaap op een waterbed normaal, hè. Dus dat geeft vanzelf een beetje warmte.
0: Zit jij een rommelaar of zit jij een stille?
2: Zo rond 1:00 of 5:00, als ik wakker word en ik kan niet meer terugslapen, dan zet ik een wasmachine op. Ik bedoel, het geluid van een wasmachine op mijn gsm staat op. Ja, een... Je kan het u laten horen, zelfs als je wilt, ja.
0: Zit jij een happy single?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: En mis je dat dan niet zo af en toe wat affectie of een partner gewoon?
2: Ja, weet je wat het is? Het is natuurlijk een beetje een situatie. Ik heb 2 kinderen. Mijn ex-man is een goede kameraad. We doen soms dingen. We
0: ja, zijn maar dat is toch iets anders dan een affectie of iemand in je bed hebben.
2: Ja, maar
0: toch?
2: Dat is wel het gezinnetje dat je al een beetje hebt. Zo. Niet helemaal, maar toch, dat is wel een beetje een gezinnetje. Dus dat maakt dat ik eigenlijk nooit het gevoel heb dat ik eenzaam ben. Ja, maar ik moet daarmee uitkijken, want ik zeg dan, ik hoef geen partner. Dat is iets heel anders dan, ik wil geen partner.
0: Maar jij hebt die handen vol nu met het huwelijk van je dochter.
2: Oh my god, echt waar. Waar ben ik aan begonnen?
3: Wat een prachtig verhaal gisteravond in die bedgeheimen natuurlijk.
0: Zeg, maar uw dochter die trouwt, dat is toch ook voor jou een grote stap, niet?
2: Ja, ja. En ik moet eerlijk zeggen, want ik ben ook wel heel fier dat ze dat bij mij thuis in de tuin wil doen. Hè. Ik ben daar heel trots op en zo. Dus dat is een grote stap, absoluut. En vooral ook... Het is een heel leuk schoonzoon dat ik krijg. Het is echt een heel toffe gast met veel humor. Want ik doe elk jaar een heel grote reis met mijn dochters. En hij, sinds hij dan toch deel van de familie wordt, gaat dan mee. Hij doet het al een paar jaar. Dan is hij dus met die 3 vrouwen op reis. Met zijn schoonmoeder
0: maar
2: daarbij.
0: Dat niet erg vinden, ze,
2: en wij hebben nog nooit, of althans van mijn kant uit, nooit het gevoel gehad van, oh, wat een betantrik. Of dat irriteert mij. Of... misschien hij wel, hè, dat hij denkt, ja, die vertelt dat nu wel, maar die moest eens weten wat ik... Maar ik denk het niet. Dus ja, die heeft humor, die kan Merel ook aan, want Merel kan ook nogal scherpe kantjes hebben.
0: Ja, zo'n moeder, zo'n dochter zeker?
2: Ja, voilà, kijk. Het kind heeft het helemaal van haar vader.
3: Voilà, maar binnenkort...
0: Oké, zal lachen.
3: Binnenkort deel van de familie. De rest van die bedgeheimen, die kan je trouwens straks terugvinden op de Instagram-pagina van Nostalgie. En ondertussen blijven we wakker worden liever met die grootste hits. Brian Adams, Run to You, klaar om mee te zingen, Veronique?
0: Altijd, hè?

0: Is ook getrouwd onlangs, Dua Lipa.
1: Topplaat, hè?
0: Ja, inderdaad. Hier nog samen met Calvin Harris en een van haar eerste grootste hits, One Kiss, in 2018. Straks hoor je nog Bob Marley en The Wailers met het fantastische Could You Be Loved.
1: Maar ondertussen is het 16 over 7 met nog steeds goedele liedjes hier vanuit onze B&B. Er staat hier voor ons een heerlijk ontbijt van bakkerij Manus in Brasschaat. Hoe ontbijt je eigenlijk het liefste?
2: Ik eet graag hartige dingen, eerlijk gezegd. Ja. En ik durf zo wel eens, iedereen lacht me er mee uit, een spaghettietje eten als ontbijt.
1: Nog zo één.
2: Echt, hè? Jij doet dat ook, zie je?
1: Ik doe dat ook.
0: Wacht.
1: Als ontbijt.
0: Wacht. Dus dan heb je bijvoorbeeld spaghetti gekookt, de avond voordien.
1: Maar ja.
0: En dan sta je op, lekker vroeg, een koffietje. En dan ga je ook nog eens spaghetti liggen eten als ontbijt.
2: Ja, sterker nog. Dan word ik wakker en doe ik mijn ogen open en denk... Oh, ik heb nog spaghetti staan. Dat is een reden om uit je bed te komen.
1: Ik denk dat dat een van de vereisten was om eens België te worden. Van die rare trekjes hebben.
0: Koud dan, spaghetti? Nee. Of warm je die op?
2: Nee, warmt dat even op.
1: Maar ja, lekker warm. Dat is toch lekker?
0: Maar volgens mij zijn jullie echt de enige twee...
1: Dat begint weer niet. Dat
2: gaat nog erger maken. Als het dan een zware avond was, dan doe ik daar een spiegeleitje bovenop.
1: Nee, dat dan weer niet.
0: Spaghetti met dan nog eens een spiegeleit, ochtends.
2: Maar bovenop.
0: Zou je dan ook volle van kunnen eten, ochtends?
2: Oh, dat kan desnoods ook, maar toch liever spaghetti.
1: Ja, ik ook spaghetti. Of de pizza, dat mag ook.
2: Ah ja, zo'n overschotje pizza.
0: Nu ben ik echt wel zeer benieuwd of er iemand in Vlaanderen is die dat ook doet.
1: Jij denkt weer van niet, hè?
0: Ik krijg er al koude rillingen van.
2: Andere rare dingen die mensen als ontbijt eten.
1: En wel, maar witte, we gaan dan een keer vragen. Stuur het eens in onze app, wat jullie allemaal eten van rare dingen 's ochtends.
0: Oh, spaghetti, ik mag er niet aan denken. Hopelijk is onze weerman Erwin zo meteen een normale mens die gewoon een boterhammetje met choco eet.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar

0: maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
2: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Sta op met Veronique de Kool. Live vanuit B&B Veronique.

0: Bob Marley en The Wailers, Could You Be Loved? Ja, de vraag was, wat eet jij al eens vast van hartige dingen 's ochtends? Want Goede Liekjes die durft al eens een spaghetti gaan opwarmen, 's ochtends vroeg.
1: Ja, gezien, we zijn niet de enige, hè, Sander?
0: Nee, jullie zijn niet de enige. Anoushka die zegt, wij eten soms pizza of frikandellen voor ontbijt.
1: Voilà,
0: enfin, de kinderen en ik, mijn echtgenoot begrijpt dat niet. David zegt, geen probleem, ik eet 's ochtends nog mijn overschot van een kapsalon van een dag ervoor.
1: Oh, oh, zalig.
2: Maar hoe warm je dat dan op?
1: Oh, gewoon in de microgolf, ik doe dat ook. Frietjes met pita en zo, op, alles in de micro.
0: En Jan uit Voorslaar die zegt, oh ja, lekkere overschotjes van de dag ervoor.
1: Voilà.
0: Rond kerst eet ik 's ochtends de overschot van de fondue van de dag ervoor.

0: Nee, nou, dat dan weer niet.
1: Dat vind ik toch allemaal heel speciaal.
0: Maar je ziet het, Sander, we zijn niet de enige. Hè?
1: Nee, we zijn niet de enige. We gaan eens horen bij de man die alles weet over het weer.
2: Het weer met Erwin.
0: Oké, okay, goedemorgen Erwin. Eerst de belangrijkste vraag van de dag. Eet jij soms spaghetti als ontbijt?
3: Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Hoe gek is dat?
4: Moet dat eens proberen, lekker.
0: Zeg, probeer dan een keer.
3: Ah ja, oké, okay, zo goed. Ik ga het eens proberen. Ik ga het voorlopig bij, ja, toch een boterhammeke met choco's morgen.
0: Saai, boring. Zeg Erwin, deze namiddag checkt Toby Alderwereld hierin, in de B&B. Zouden wij buiten kunnen voetballen vandaag, denk je?
3: Goh, ja, dat kan altijd. Hè. Die voetballers zijn veel gewend natuurlijk, maar het wordt wel wisselvallig.
0: Maar wordt het goed voilà. Weer, dat was de vraag.
3: Het wordt wisselvallig inschoten met buien. Daar zitten opnieuw een aantal stevige exemplaren tussen met kans op onweer, hagel, windstoten. Maar tussen de buien door, en misschien heeft Toby dan net dat geluk, is het wel droog met zon en wolken. En over die temperaturen moeten we eigenlijk ook niet klagen. Vanmiddag temperaturen tot 1,22 graden. Dus wauw, het valt nog al bij al mee, vind ik.
0: Ja, oké. Okay. En de komende dagen, zit daar wat beterschap in?
3: Maar morgen ongeveer hetzelfde scenario. Dinsdagmorgen start dus opnieuw droog. De vroege vogels pikken nog enkele zonnestralen mee, maar al snel komen opnieuw wolken opzetten, gevolgd door buien. En dat zijn opnieuw buien met lokaal onweer, kans ook op hagel, windstoten. Morgen wordt het wel een pak koeler. Daar moeten we rekening mee houden. Hooguit 16 tot 17 graden. Toch een beetje fris voor de maand juni. En zo kan ik nog wel even doorgaan, want ook woensdag en donderdag is het wisselvallig. Zon, wolken, maar die buien, hè, die komen iedere dag opnieuw opzetten bij een graad of 17. Het is echt wachten tot vrijdag en vooral volgend weekend, dan wordt het eindelijk warmer en terug zonniger.
0: Oké, okay, maar ik denk voor de studenten, die gaan dat niet zo erg vinden om te studeren. Goed, dankjewel Erwin.
2: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen, thuis in wonen.
5: Live vanuit B&B Veronica.

0: De fluitjes van Roxette en Joyride. Wil jij trouwens ook eens genieten van zo'n B&B-ervaring, moet je blijven luisteren, want na 8 uur maak jij kans op een fantastische bongo-bon voor een top B&B-ervaring.
1: Maar ondertussen is het bijna 7:30. Pilsen, voilà, op de kop. Tijd voor het nieuws, de hoofdpunten althans, met Vroukje Kaljon.
2: Goedemorgen. We moeten de Vlaamse overheid weer beter kunnen bereiken. Nu is dat nog voor veel mensen moeilijk, want kan enkel nog door online een document in te vullen of een e-mail te sturen. Maar volgens bevoegd minister Krevits is 40% van de bevolking digitaal kwetsbaar. Binnenkort moet je weer kunnen bellen naar alle diensten of kunnen langsgaan aan een loket. In de WK-oefenwedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne is Christian Eriksen opnieuw in elkaar gezakt op het veld. Het gebeurde 5 jaar geleden ook al eens tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland. Toen kreeg hij een hartstilstand. Sindsdien heeft hij een soort pacemaker. Eriksen was nu bij bewustzijn en kon zelf van het veld stappen. In het ziekenhuis zal hij nu verder onderzocht worden. Christian Eriksen is 34. En ik wil het toch ook even hebben over het allerlaatste afscheidsconcert van de K3 Originals gisteravond. Het was bijzonder emotioneel. In de AFAS-dome vloeiden er veel tranen, want na 48 shows in ons land en in Nederland en met meer dan 800.000 verkochte tickets hebben Karen, Christel en Kathleen voor de laatste keer opgetreden. En met nog een verrassing, want hun kinderen kwamen ook op het podium met een boeket bloemen. Eindigen deden de K3'tjes met een belangrijke boodschap.
3: Vergeet nooit, ik ben Karen.
4: Ik ben Christel.
5: Ik ben Kathleen.
6: Voor altijd jullie K3.
1: Oh, is toch mooi, hè?
0: Je krijgt al tranen in de ogen.
1: Ja, zeker als we zeggen, ja, die kinderen komen dan op podium met bloemen. Dat is al... Oh.
7: Dat is wel een tranen. Maar dat moet zo plezant geweest zijn voor
1: hen.
7: Ja,
1: dat denk ik ook wel.
7: Ja, maar ik geloof eigenlijk niet dat dat de laatste keer is. Wie zegt dat zij dat niet nog eens kunnen doen?
1: Toch niet nog eens binnen 20 jaar of zo?
7: Ja, waarom niet? Allee, kom aan.
0: Ik heb het gezien in het Sportpaleis.
1: Jij bent gaan kijken.
0: Ja, het was fantastisch. Een bad vol warmte en liefde. Jouw dochters zijn ook gaan kijken.
7: Ja, mijn dochters zijn geweest. Ik ben er spijtig genoeg niet geraakt. Maar ja, ik had dat eigenlijk ook wel willen doen. Want wat een hysterie. Wat heeft dat teweeg gebracht eigenlijk?
1: Ja, dat is de jeugd natuurlijk, hè, van al die ouders nu. Die nemen dan op hun beurt hun kinderen mee, dus ik snap het wel.
7: En dan de vraag voor de originals, hoe heette de andere K3's dan?
1: De nieuwe K3?
0: De nieuwe K3, denk ik.
7: Ja. Ja. Hoe is dat voor hen dan?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Dat weet ik ook niet.
7: Toch zo'n beetje de namaak, precies.
0: Een stevige periode geweest. Maar als Karen, Christel en Kathleen het horen, doe nog één show erbij. Dan kunnen Goedelen en Veronique nog eens komen kijken.
7: Dus binnen 20 jaar zijn we erop. Veronique de Kok.

0: Ondertussen is Goedelieke al aan het genieten van een beetje gerookte zalm en een zacht gekookt eitje. Smaakt het in B&B, Veronique Poedelen?
1: Ja, ja, ik bij gebrek aan spaghetti zal ik mij hier... Nee, het is lekker.
0: Zometeen kan je na 8 uur ook zo'n bongo-bon winnen om zelf op een B&B-avontuur te trekken en jezelf helemaal volledig te laten verwennen. Maar dat is allemaal voor na 8 uur.
2: Ja, maar ook voor jou, Goedelen, heb ik toch nog een cadeautje. Iets waarmee je volgens je dochters, denk ik, toch heel blij mee gaat zijn.
1: Ah?
0: Ja, we hebben iets gevraagd aan je dochters. Waar kunnen we Goedelen het
2: plezier mee doen?
0: Vroeg op de ochtend. Heb je al een idee?
2: Heb je een vermoeden?
1: Maurice binnensturen, mijn hond?
0: Je gaat het allemaal te weten komen. Na Marco Borsato en Christina Aguilera.
3: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen. Excellent. Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel. Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij. Score op excellent.be.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie? Ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
5: Wow.
4: Op sunweb.be.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
7: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: Goedemorgen, 14 voor 8 op maandag. Misschien loopt die ochtend wel iets stroever bij jou, zo aan het begin van de week. En dat kan ik natuurlijk wel begrijpen. Maar wij gaan je erdoor slepen natuurlijk met die beste muziek.
1: B&B Veronique.
2: Ja, straks krijg je nog Sniff and the Tears met Driver's Seat. Fantastische plaat. En ondertussen is Goedele Liekes aan het genieten van het B&B-ontbijt. Ik zie al een leeg eitje, Goedele.
3: En nu ben ik aan die brownie begonnen, maar... God, echt waar.
0: Die was nog warm.
2: Het is hier een
0: lekker
2: top ontbijt tijdens B&B Veronique natuurlijk.
0: Zeg, Goedele, ik wil al mijn gasten altijd in de ochtendshow altijd een klein beetje beter leren kennen. Uiteraard, ik ken jou al jaren.
3: Ja.
0: Zo ook de gasten die langskomen in de B&B. We weten al dat je hebt gevoetbald met Angelina Jolie. Dat vertel je straks zelf bij Biechten of Liechten. We weten ook dat je graag al eens spaghetti eet in de ochtend. Maar ik wil je toch nog iets beter leren kennen. En ik ben eens te raden gegaan bij iemand die jou wel heel goed kent. Dat is je dochter Merel. Heb je een beetje stress over wat ze misschien zou gezegd kunnen hebben?
3: Nee hoor, nee. Ze mag alles zeggen. Nee.
0: En wel, één iets viel mij op, want ze vertelde me dit.
4: Wat veel mensen eigenlijk niet weten over mijn mama, is dus jaarlijks doen wij een verre reis allemaal samen met gezin. En ja, vaak krijg je in hotels een welkomstdrankje aangeboden. En mijn mama heeft altijd wel een klein of groter flesje vodka bij, om die dan direct aan te leggen. Met een beetje sterke drank, gewoon een mini shotje, om het wat feestelijker te maken op zijn Belgisch bon vivant. Want ja, zo'n simpel fruitsap kunnen, dat is maar niets...
0: Ja, Goedele, wat denkt u?
3: Ja, dat gaat...
0: Ik heb hier een flesje vodka voor u. Alsjeblieft, kaptein uw jus.
3: Dat gaat alleen over als we in Afrika zijn. Daar hebben ze zo niks. Ze hebben geen wijn. Ze hebben geen... Ja, ze hebben dat, maar dat heeft dan 23 jaren ergens in de zon mee gebakken.
0: En ga je daar mee toe komen, denk je?
3: Ja, zeker. En dan als je dan zo een hele dag in een jeep gezeten hebt, dan kom je daartoe. Oh, lekker zo. Een cocktailtje. Maar ja, nu komen ze met zo'n flauwe jus van weet ik veel wat af. Dan maken we daar een cocktail van.
0: Een echte cocktail.
3: Een welkomstcocktail.
0: Hebben ze nog van die rare rituelen als je zo op reis gaat?
3: Ik weet het eigenlijk niet. Ik zou hier zelfs niet aan gedacht hebben. Ik weet het eigenlijk zo niet.
2: Ondertussen heeft Veronique ook een klein flesje vodka overhandigd aan Goedele Liekes.
3: Dus leuk, handig.
2: Dat gaat hier nog een plezante ochtend worden, Goedele.
3: Is dat genoeg om in uw handbagage te steken?
0: Ja, wat is dat tot
3: Want dat is gek, ik drink thuis bijvoorbeeld nooit vodka of sterke drank.
2: Maar nu ben je een beetje op reis eigenlijk. Het is B&B
0: ja,
2: Veronique.
0: Ja, dit is vakantie voor jou, hè?
3: Ja,
0: voilà. Laat u gaan, kap het in uw judoran.
2: Het is een klein flesje, je gaat er wel mee toekomen, denk ik, tot op het einde van deze plaats. Even the tears, dat is een kleine 4 minuten, driver's seat. Gaat dat lukken?
3: Het gaat over 's avonds, hè? Niet 's morgens. Bij mijn spaghetti nogthans, misschien, ja. Mm.

0: En Francis, hè, op deze maandagochtend.
1: Gaat-ie goed af, hè?
0: Oui, accepte papapi, papapou, boursin, du vin et du pain de campagne.
2: Amai, ja. Je tong is al goed wakker.
0: Prachtig, hè? Dat is van die vodka die ik een beetje geproefd heb van jou.
2: Hey, voor de duidelijkheid, ik drink dat niet 's morgens. Dat is s'avonds nadat je een dag rondgereden hebt met een jeep, hè.
1: Als dat roken.
2: Ja.
1: En dat smaakt altijd, hè. Goedemorgen.
0: De mimosa 's ochtends, dat is ook wel lekker, hè. Zo kava en appelsiensap. Nu niet als ik moet werken, hè, maar als het een brunch is,
1: nee,
0: of zo.
1: Oh, nee, ja. Nee, dan is het pure champagne, dan wel. Dan wel. Goedemorgen, het is 3:03. Live vanuit B&B, Veronique nog altijd. De eerste ochtend, die kan ook altijd meekijken via Play. En via, via onze website ook.
0: Ja, onze website.
1: En via de app. Hè?
0: Inderdaad.
1: Natuurlijk. En dan zie je ook nog een prachtige Goedele Liekes zitten hier aan onze ontbijttafel. Onze eerste gasten van deze week. Goedele, je bent natuurlijk een topmodam. Dat weet niet alleen ik, maar ook heel veel mensen met mij. Daar ben ik zeker van. Dus straks hebben wij voor jou iets in elkaar gebokst om te tonen hoe graag Vlaanderen jou wel ziet. Dat is van 8:00.
0: Dat is spannend, hè? Goed.
2: Ja, nu ben ik echt zeer benieuwd.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
1: Goedemorgen, 2:08. Hier is het nieuws met Fraukje Kaljon. En Fraukje, de schoolfactuur van de duurste richtingen die gaat omlaag.
6: Ja, goed nieuws dus, want je zal minder instapkosten moeten betalen bij dure richtingen in het beroepskunst en technisch secundair onderwijs. Vanaf het schooljaar 2027 mogen middelbare scholen noodzakelijk materiaal zoals beschermende kledij of specifiek vakgereedschap niet meer doorrekenen. De Vlaamse regering maakt er €40 miljoen voor vrij. Want onderwijsminister Demir vindt dat leerlingen een opleiding moeten kunnen kiezen op basis van hun talenten en interesses en niet op basis van wat hun ouders kunnen betalen. We moeten de Vlaamse overheid weer beter kunnen bereiken. Binnenkort moet je weer kunnen bellen naar alle diensten of kunnen langsgaan aan een loket. Dat heeft de Vlaamse regering goedgekeurd, schrijft het Nieuwsblad. Nu is dat nog voor veel mensen moeilijk, want kan vaak enkel nog door online een document in te vullen of een e-mail te sturen. Maar volgens bevoegd minister Krevits is 40% van de bevolking digitaal kwetsbaar. En de spanningen lopen hoog op in het Midden-Oosten. Israël en Iran vallen elkaar opnieuw aan. Voor het eerst na een staakt het vuren van 2 maanden. In Jeruzalem zijn vanmorgen meerdere ontploffingen gehoord. Gisteravond viel Iran Israël ook al aan als vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah in Libanon. En Israël voerde op zijn beurt ook vergeldingsaanvallen uit op militaire doelen in Iran. Teleurstelling bij onze jonge Rode Duivels. Ze hebben een EK-finale bij de U17 nipt verloren tegen Italië na strafschoppen. Want na 90 minuten spelen stond het 1-1. Italië won de strafschoppen met uiteindelijk 3-4. Toch mogen de jonge Duivels trots zijn, want nooit eerder bereikten ze de finale. 4 keer eerder eindigden ze telkens in de halve finales.
7: Nostalgie weer.
6: Eerst nog bewolkt en droog. In de namiddag kans op felle regen of onweersbuien met maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met buien, maar tussendoor ook opklaringen en 17 graden. Donderdag dan droger, met enkele lokale buien en 18 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
7: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok, live vanuit B&B Veronique.
3: Met Veronique en Sander.
1: En Goedele Liekes natuurlijk, hè, die is ook nog steeds de gast hier in de B&B. We hebben geweldig geslapen, jij hopelijk ook. De vogels die beginnen al te fluiten, dus het wordt een mooie dag. Goedemorgen.

0: Jouw maandagochtend wordt net dat stukje mooier met Natalie, Imbruglia en Thorn. En zometeen krijg je nog Kiss met I Was Made For Loving You. Die luchtgitaar, die mag ook al helemaal wakker worden.
1: Een heel goedemorgen. 9 over 8. B&B Veronique is nu officieel geopend. Zo mag ik dat wel zeggen, hè, Sander?
0: Jij mag dat zeker zo zeggen. Het ziet er hier prachtig uit. Je kan meekijken op Play en dan kan je zien dat Veronique alles uit de kast heeft gehaald om een week lang al die bekende gasten in de watten te leggen. Mm. En die eerste gast die ligt er al in serieuze watjes.
1: Ja, ik heb het gevoel dat het goed gaat. Kan je dat beamen goedelen?
2: Amai zeg, oh jongen, een lekkere taart en spaghetti als ontbijt. Nee, dat blijft. Nee, het is hier super tof, echt waar.
1: Oké, keigoed. Er is nog geen drama gebeurd, nog geen koffiemachines of broodroosters die in brand zijn gevlogen. Dus Sander, ik heb het onder control. Ja, so far, so good.
0: So far, so good. We moeten nog, de dag is nog jong. Hè.
2: Kan dat weet ik ook.
0: Er kan nog van alles
2: afdrukken. Alles hebben negatief. Nee, het gaat allemaal goed.
1: Bom, maar dat komt natuurlijk ook omdat jij uiteraard goedeloos een fijne gasten bent. En het draait natuurlijk allemaal rond jou vandaag. Je draait al een hele tijd mee in de media, dat weten we allemaal. Nu, we hebben natuurlijk ook een aantal dingen gevraagd.
0: Ja, we hebben wat dingen voorbereid en we lazen onlangs, Goedele, jij en veel andere BV's, die krijgen vaak haatreacties de laatste tijd. Ja. De klavierridders, die zijn er wel online, ongepaste opmerkingen. Hoe ga je daar eigenlijk mee om, Goedele?
2: Voor mijzelf is dat heel eenvoudig. Ik lees dat niet. Ik heb een medewerkster en zij leest dat. En als er echt iets heel heavy is of bedreigend. Mm-hmm. Maar ik lees dat niet. Want je hersenen werken zo. Je krijgt 100 positieve reacties. Er zijn 2 negatieve bij.
1: En die
2: je
1: hersenen, blijven hangen, hè?
2: Zie je, kijk.
1: Ja.
2: Dus
1: ja,
2: gewoon,
1: heb ik
2: geef
1: wel.
2: Dat ook aan iedereen. Daaruit gewoon niet lezen. Ja, stuur het maar op. Natuurlijk, dat meisje nog arm. Die kreeg dan ook die dickpics en zo binnen. Die, dan heb ik haar wel een zinnetje gegeven. Daar antwoord ik dan op. Oei, oei, oei. Daar zou ik maar eens mee naar de dokter gaan. En dan sturen die nooit niks meer
0: daarna. Dus als
2: daarna.
0: Zijn man zijn geslachtsdeel stuurt, dan krijgt hij medisch advies eigenlijk.
2: Dan zeg ik gewoon van, oei, oei, oei, dat ziet er niet echt goed uit. Dan zou ik maar eens naar de dokter gaan. En dan is dat gewoonlijk opgelost. Maar dus ik luister en ik kijk daar niet naar. We hebben wel onlangs een liedje gemaakt.
1: Wel? Jawel, dat wou ik eigenlijk vragen. Ja, vertel.
2: We hebben een liedje gemaakt omdat, soms heb je zoiets dat ze zegt, maar dat is nu toch niet te geloven, hè, na een bepaald optreden, dat er zoveel commentaar. En hebben we al die paar van die zinnetjes zo.
1: Het waren de schunnige berichten die heb je eigenlijk in een AI-soort lied gegoten.
2: En je kan aan AI vragen, maak daar eens een hitje van. En we hadden zo'n beetje een slager.
1: We hebben een fragmentje klaarstaan.
3: In plaats van de senaat kan je beter in de Moulin Rouge gaan zetelen.
0: In plaats van de Senaat kan je beter in de Moulin Rouge gaan zetelen.
2: Dat is toch straf, nog een braaf tekstje, dit, hè?
1: Maar het is toch straf dat mensen zoiets gewoon durven spuien, toch?
0: Dat is waar. Maar goed, wij dachten B&B Veronique, dat draait om positiviteit. Niet
1: dus,
0: om negativiteit.
1: Ja, wij hebben dus jouw voorbeeld gevolgd. We hebben ook een AI-song gemaakt. Maar dan wel enkel met leuke berichtjes voor jou.
0: We zijn eens door alle positieve reacties gegaan die er ook binnenkomen op jouw optredens.
1: Ja.
0: En we hebben die in een song gegoten. Ben je klaar om muzikaal becomplimenteerd te worden, Goedele? Het is een feestlied. Ik denk dat het wel eens de zomerhit van deze zomer zou kunnen worden.
2: Stel u voor.
0: Het draait allemaal om.

0: Ja, mannen, dat is toch de zomerhit in Hoorn.
1: Maar jullie hebben wel een beter AI-programma dan dit. Waarom?
0: En daarvoor het applaus. Wat doet het goed om al die positieve dingen te horen?
1: Ja, dat is wel heerlijk. Maar hebben jullie dat ook echt van de reacties gehaald? Ja,
0: het zijn allemaal dingen die mensen over jou geschreven hebben. Krantenartikels, jouw eigen Instagram-posts. We zijn erin gedoken en we dachten, we gaan er iets positiefs van maken.
1: Want inderdaad, je onthoudt gemakkelijk die negatieve dingen. We gaan daarmee stoppen. En ik vind ook dat we, als we zelf social media gebruiken, dat we mensen die negatief zijn daar mogen op aanspreken. En gewoon blokkeren dan.
2: Oh, maar ik doe ergens dat ook, anders zitten ze ook allemaal. Voilà.
0: Ja. En we focussen ons vanaf nu gewoon op de positieve dingen, toch?
1: Ja, tuurlijk. Het leven is te kort om ons met die negativiteit bezig te houden.
0: Ja, positiviteit. Dat is echt wel een bad waar je hierin valt bij B&B.
1: Of ermee lachen, zoals ik gedaan heb met dat liedje. Ja.
0: We zullen ze doorsturen, het positieve AI-lied. En dan
1: graag.
0: We gaan daar een hit van maken. Hè.
2: Oh, die zomerhit is al binnen, joh.
0: Zal ze nog plek hebben met die om te zien
2: ik
0: op de planning?
2: Wel, ik denk het ook.
1: De zomerhit.
0: Deze, niet met AI gemaakt, want in 1979 was daar totaal nog geen sprake van. Maar wel een tophit van Kiss. I was made for loving you. Goedemorgen.

0: ondertussen nog heel veel leuke reacties op het AI-lied over Goedele Liedjes. Een toplied, zegt Monique Sterks. Hoe leuk, zegt Anne Meuwse. En Patricia Hogewijs, die zegt twee topmadammen bij elkaar daar.
1: Ah, lief hè? Goed, hè? Ondertussen, goedemorgen, is het bijna 19 over 8. Straks is het weer tijd om te spelen. Deze week omdat

0: Maar met een van onze luisteraars. Als je straks dus samen met Goedele wil spelen om een tripje naar een B&B te winnen, moet je nu het woordje mok sturen in de app van Nostalgie.
1: En doe er niet gewoon zo'n Veronique de Mok bij.
0: En dan gaan we extra bijgeven, het is goed.
1: Dat is waar. Goedele, ben jij trouwens, ben je nogal competitief ingesteld?
2: Nee, ik heb dat eigenlijk nauwelijks of niet. Spijtig, ja.
0: We gaan dat nu wel doen, hè. Voor de
2: als het nu voor die mensen is, dan moet ik natuurlijk wel, ik ga wel mijn uiterste best doen. Voilà. Ik ben wel een beetje iemand die graag zijn best doet.
1: Voilà. Okay. Stuur mok in die Nostalgie hebt en misschien ben jij zo meteen wel zo'n bonkobon.
3: Excellent. Bij Excellent zijn er nu WK-deals met inruilkortingen en cashbacks op tv's.
4: Schat, hoort je het?
1: Wat?
4: Het is nu het moment. Kijk, Philips en LG OLED tv's met tot €350 voordeel.
5: Oh, kom, we gaan op ons doel af en scoren.
1: Ja!
6: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
4: Score op excellent.be.
7: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
8: Gelukzakken?
7: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
8: Ah, chansaars.
7: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
9: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8500. Ook op de speciale serie Black Edition.
10: Kia. Movement that inspires.
9: Voorwaarden op kia.be.
11: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
12: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
11: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
12: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
13: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
14: Hallo, kus, het is uw rechteroor hier.
15: En hier uw linkeroor.
14: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
15: Wat blief?
14: Zie je het wel?
15: Oh, amai, dat is ampetant.
14: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
15: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
14: Wat?
15: Aan halve prijs?
14: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
15: Wat blief?
14: Bij Hans?
15: Ja, het kan anders.

0: Dat is die app gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
3: Ja, nog 1 meter. Oh.
4: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
5: Sta op met Veronique de Kool. Live vanuit B&B Veronique.

0: Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Een van die grootste hits die je hier elke ochtend op je bord krijgt in de warmste club van Vlaanderen.
1: Beroemd in 30 seconden.
2: Het is weer tijd om te spelen. Nee, goedele, de Veronique de Mop, die staat voor je neus. Daar zitten namen in. Aan jou zo meteen om die zo goed mogelijk te omschrijven. En dan is het te hopen dat Inge uit Soersel die goed kan raden. Goedemorgen, Inge.
3: Goedemorgen.
2: Jij zit thuis door een spierscheur. Hoe is dat gebeurd?
3: Met de dansen.
2: Oei.
4: Oh, dat is toch nog wel een leuke reden.
2: Ben je een beetje uit de bocht gegaan?
3: Ja, denk dat je nog 20... Ja, denk dat je nog 20 bent, hè.
0: En op welk nummer was het, Inge, dat je de spierscheur hebt opgelopen?
3: En wel, ik dans aan de Academie van Schoten. En het was juist generale repetitie. En 10 minuten voor de voorstelling ben ik erdoor gegaan. Dus ja.
2: Oei, ja, dan heb je de grote show niet kunnen meedoen.
3: Nee.
4: Die heeft al wel die bonbon verdiend, hoor.
2: Laat ons die pijn proberen te verzachten. Goed, jij gaat dat extra goed doen.
4: Kom aan, Inge.
2: Voor zowel de bonbon en de mok.
3: Ik ga echt hopen op goede. Ik ben er enorm slecht in.
0: Dat komt goed.
2: We gaan dat laten marcheren. 30 seconden die zijn voor jou. Goedele, ben jij er klaar voor?
0: Here we go.
4: Een Belgische politica, een Franstalige vrouw, de eerste ex-premier. Weet de eerste Franstalige premier die we gehad hebben. En meer Europees parlement zit ze nu.
2: Sophie.
4: Sophieke, weet je het niet?
0: Pas de volgende.
4: Een Amerikaanse acteur, een bodybuilder geweest. De Terminator. Een Nederlandse zanger heeft meegedaan aan het Songfestival. Dat was nogal een raar systeem daar. Hij is coach in The Voice ook, met van dat spierwit haar, weet je wel? Die kleine, niet zo'n grote.
3: Ik zie hem voor mij. Met een bril en raar haar.
4: Ik ga naar de volgende. Een Nederlandse volkszanger, een beetje verliefd. Hij volgt zijn vader eigenlijk ook op, die een heel beroemd zanger was.
2: De tijd is om.
3: Ik ben zo slecht erin.
2: Verdorie, dat was Hazes zeker, hè?
4: Dat was André Hazes,
3: ja. Ik weet het niet voor mij.
4: Ik was zo hard bezig dat ik de boy niet gehoord heb.
0: Je hebt dat wel
3: heel goed gedaan. Amai.
2: Gaan we toch doen?
0: Gaan we ons goed hart niet laten zien, man.
4: Die mevrouw zit met een spierscheur thuis. Die heeft die voorstelling al gemist.
2: We gaan het op de zenuwen steken. We hebben goed nieuws voor jou, Inge. Jij mag toch op B&B en die mok die komt ook jouw richting uit. Wat denk je?
3: Geweldig. Amai. Als ik die kan knuffelen... Geweldig.
4: Je kunt niet tot hier komen wandelen, dat is spijtig. Want anders...
3: Nee, dat is moeilijk.
0: We gaan dat van Veronique Arloon afhouden en dan komt dat allemaal in orde.
2: Bij deze. Geniet van je verblijf en welkom in onze club. Inge, zal ik eens
1: zeggen? Bongo, de wereld ontdekken begint met beleven. Al 25 jaar samen met Bongo.

0: Kamen en I Promised Myself uit 1990. Zometeen eentje uit The Breakfast Club. The Simple Minds met Don't You Forget About Me. Een grote doorbraakhit.
1: Maar ondertussen is het 8:58. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws met Frankje Kaljon.
2: Goedemorgen. De federale ombudsman krijgt veel klachten over onze migratiediensten. Vorig jaar ging meer dan 1200 klachten over asiel en migratie. Dat is zo'n 44% van alle klachten. Het gaat dan vooral over klachten dat mensen te lang moeten wachten op hun asielprocedure, onduidelijke communicatie en diensten die moeilijk bereikbaar zijn. Er is een zware aardbeving gebeurd voor de kust van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,8. Sinds de eerste beving zijn er al minstens 138 naschokken gevolgd. Al zeker 15 mensen kwamen om het leven en er vielen ook al 129 gewonden. Door de aardbeving waarschuwde de politie ook voor een tsunami, maar dat is intussen opgeheven. En hoopvol nieuws over de Deense voetballer Christian Eriksen. Die zakte gisteren opnieuw in elkaar op het veld tijdens de oefenwedstrijd met Denemarken tegen Oekraïne. Net als op het EK van 5 jaar geleden kreeg Eriksen een hartstilstand. Hij heeft sindsdien een pacemaker en die heeft hem volgens de ploegdokter nu gered. In het ziekenhuis wordt hij nu verder onderzocht.
3: Het weer met Erwin Franks.
4: Vanmorgen is het nog overal droog met afwisselend zon en wolken. In de loop van de dag neemt de bewolking toe, na de middag en vanavond gevolgd door regen of buien. Het wordt wel een zachte maandag, straks tot 22 graden. Morgen komen we in een ronduit sterk wisselvallig en fris weertype terecht, waarin veel en pittige buien tot stand komen, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt opnieuw frisser bij 16 graden. En ook woensdag en donderdag blijft het wisselvallig.
5: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.

0: echt al stevig gelalalaat met de Simple Minds. En Don't You Forget About Me. Ook leuk om al die berichtjes te lezen. Iedereen die meevolgt de eerste ochtend hier in B&B Veronique, blijf sturen in die nostalgie app. We lezen en we antwoorden op alles, Veronique.
1: Ja, sowieso. Maar elke ochtend bellen we ook naar die Verofoon. De gsm die ondertussen al een aantal maanden rondgaat in BV-land. We hebben al heel veel bekende Vlamingen aan de lijn gehad. Ook jou wel eens goedelen.
2: Ja, ja, dat is juist. Ja,
1: ja. Ja, maar ook vanuit onze B&B kunnen we gewoon bellen natuurlijk naar die telefoon. Vorige week hadden we onze premier nog aan de lijn. Heb je die eigenlijk ooit ontmoet?
2: Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja. Ik ben nog altijd senator, dus ja, we komen die daar wel eens tegen. Hè?
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Oké, okay, wel heel benieuwd bij wie die straks terechtkomt. Hè. We gaan zo meteen bellen. Hè.
0: Ja, en de premier die ziet heel veel volk. Hè. Dus die Verofoon die kan echt...
1: Misschien internationaal voor de eerste keer, stel je voor.
0: Bij Donald Trump. Wow. Het zou,
2: bij Ursula von der Leyen.
1: Ja, waarom niet?
0: Hoe is het met jouw Duits gesteld?
2: Ja, ik kan dat zeker zo goed wie Jean-Marie Pfaff.
1: Ja, ja, oké. Okay.
3: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
4: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot.
6: Oké, wacht, wacht, wacht. Just even checken. Uh-huh. Hebben we alles wat we nodig hebben?
7: Een koord, duct tape,
6: rubberbotten, de schop.
7: Oh, zou je niet beter ook die kettingzaag meepakken?
6: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
8: Heb je geen klantenkaart, meneer?
9: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
6: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
9: Safti.
10: Als dit herkenbaar is voor jou...
11: Oh, kinderen in bad, dat is toch altijd een gedoe?
12: Amai, dweilen leggen, water op kuisen.
11: Oh, Chantal, zwijg ervan.
10: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
11: Die vochtbestendige kurkvloer, dat was een goed idee, hè?
12: Vocht en kurk?
11: Oeh, die kurk!
10: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot min 70%. Adressen en info op kurk.be.
13: Kurkfabriek van Avermaat.
14: Live vanuit B&B Veronique.

0: Verofoon.
1: Ja, goedele, het is het moment om te gaan bellen naar de Verofoon. Die is altijd een beetje afwachten. En ja, spannend natuurlijk, Jan.
2: Je hebt geen idee.
1: Opnemen. Nee, natuurlijk niet.
3: Aan wie heeft Bart Wever hem doorgegeven?
1: Ja, Sander, laat dit eens rinkelen.
3: De grote vraag natuurlijk. En gaat al over.
1: Dat is al goed, zeg ik.
3: Dat is al iets.
2: Dat is meer een kwestie van, is de batterij opgeladen? Hè?
4: Met Koen de Bouw.
1: Goedemorgen, dag Koen de Bouw.
2: Oh, Lapola.
1: Zo tof dat jij de verofoon in handen hebt. Hoe is het met jou, Koen?
4: Goed. Ja, ik heb de telefoon in mijn handen, inderdaad.
1: Ja, goed. Zeg Koen, ik zit hier in de B&B samen met Goedele Liekes. Kennen jullie elkaar eigenlijk?
2: Niet goed genoeg, zal trek zo zeggen. Dag Koen, goedemorgen trouwens.
1: Hola.
2: Ja, nee, blij iets te horen. Ja, wij kennen elkaar, weet je, van op een receptie een keer, zoiets.
1: Ja.
4: Voilà, ik zie haar altijd met een glas champagne in haar handen. Dat zijn de momenten...
2: Wel ja, op een receptie.
1: Champagne, vodka, maakt helemaal niet uit. Zeg Koen, wat ben je nu zoal mee bezig? Hè? Opnames voor het een of het ander of zo?
4: Eigenlijk net gedaan van opnames die zullen worden aangekondigd. Dus ik mag niet zeggen wat het is, maar het is wel iets heel verrassends. Ja, het is wel iets heel verrassends. Je gaat er wel van verschieten. Het is comedy trouwens.
1: En,
2: Maar wel een film of een...
1: Een film of een serie?
4: Er is een serie, Braindong, die moet uitkomen. Een film, Jonah Was Here, die zal uitkomen. Maar waar ik het nu over heb, is eigenlijk een serie.
1: Maar je bent druk bezig geweest, dat is duidelijk, ja.
4: Ja. Het is druk geweest. En ik heb bovendien een liedje gezongen met Isabella A. Ik weet niet of je op mijn Instagram daar iets van gezien hebt. Maar we zitten aan een miljoen views ondertussen. En dat was een heel onverwacht momentje.
1: Maar cool, allemaal van die geheime talenten van jou?
4: Ja, ik ben er zelf ook van verschoten.
3: Dus Koen, deze zomer tien om te zien en zo dan? Of wat, ga je ermee toeren ook samen met Isabel?
4: Misschien dat ik wel eens opduik inderdaad op een of ander festival, want ze gaat veel festivalletjes doen. Misschien dat we wel eens samen het podium zullen.
2: Ik ben ondertussen al aan het zoeken.
1: Ja, goed eens daar aan het opengooien en naar Instagram aan het gaan, dan krijg je weer een like bij, denk ik. Zeg, je hebt dit jaar ook meegespeeld in de film Radioman, waarin je een geluidsman speelde die bij de radio werkt. Heb jij zelf ooit ambitie gehad om zelf bij de radio te gaan werken?
4: Wel, ik moet eerlijk zeggen, ik heb voor de radio gewerkt als ik nog student was. Wel, ik spreek de trailers in voor VTM, dus ik doe wel wat met mijn stem. Maar voor de radio werken in de radiostudio's van de VRT heb ik dat ooit gedaan. Als student werden er nog hoorspelen, luisterspelen gemaakt.
1: Ja.
4: Dus dat heb ik wel een paar jaar gedaan. Dat was heel leuk om te doen. Maar een radioprogramma zoals jij dat nu doet... Ik luister heel graag naar de radio. Maar als ik zo eens bij de radio zit, dan zie ik hoe complex dat geworden is. Jullie moeten alles zelf doen, hè, tegenwoordig.
1: Laat ik zeggen dat ik een hele, hele goede sidekick hier heb, als Sander, die met knoppetjes van alles kan doen, jong.
3: Als weer Veronique achter de knoppen zet, Koen, dan loopt het in het 100.
1: Nee, dan hoeft niemand iets.
2: Ja, Koen, en vooral, je moet vroeg opstaan, hè. Dat is ook... De beste programma's zijn 's morgens vroeg. Hè?
1: Dat is ook zo. Kijk naar ons. Maar het zou niks voor u zijn, zo 's ochtends, denk je, nee?
4: Wel, wij werken veel 's avonds. Hè. Zeker als ik mee ben of zo in theater, zoals ik het afgelopen jaar heb gedaan. Of nachtopnames, dan is zo 's morgens vroeg toch echt wel...
1: Dan is dat.
4: Dit is een mooi uur.
1: Ja, de show is bijna gedaan, Koen.
2: Ik ben aan het kijken naar het clipje trouwens. Ziet er goed uit. Maar ja, ik durf het geluid nu niet aanzetten. Maar het ziet er al goed uit. Dat is al iets. En je hebt al 26.000 likes.
3: Huppakee.
1: En wel, we gaan iedereen naar Instagram sturen. Zeg Koen, nog veel succes deze zomer. En tot de volgende.
4: Merci, hè. Salut en een heel fijne dag. Bye-bye.

0: ja, goedelen. Het zit erop. Ik had vragen zoals bij Met Vier in Bed, het programma. Hoeveel bedjes krijgt mijn B&B van jou?
1: Ah, zo, bedjes.
0: Dat is op bedjes geven, hè?
2: Op vijf.
1: Is dat... Ja, ik vind het toch minstens een vier. Ik zou niet weten waarom zelfs geen vijf. Ja, oh, no. Wegens geen spaghetti als ontbijt. Een vier.
0: Alleen een 4,5. Het is goed. Ik vond het supergezellig dat u mijn eerste
1: ja,
0: gast was.
1: Ja, echt heel plezant hier. Ja, dat wordt een plezante week, hoor. Ik denk ook voor de luisteraars... Ja, dat is zo direct een heel andere sfeer, hè.
2: En we hebben van alles over jou leren te weten gekomen. We weten dat je 's ochtends spaghetti eet. Dat je al eens wat vodka in je fruitsap doet.
1: Jot.
2: En die fantastische bedgeheimen. Al de avonturen van B&B Veronique kan je ook volgen op onze socials. Hè. Instagram, Nostalgie België, volg het zeker. Dan kan je nog alle hoogtepunten herbeleven.
0: Ja, straks checkt Toby Alderwereld al in. Dus die hoor je hier morgen.
1: Ik denk dat ik even blijf hangen hier nog vandaag.
0: Goed, geniet jij nog even hier in een B&B totdat Toby er is. Hier op de radio van de grootste hit. Zometeen met... Alexandra. En ik ben heel blij dat jij mijn eerste gast was. Salut, gezellig.
1: Salut.

0: Zometeen bij Nostalgie.
1: Komt Billy Joel eraan? Wat een toffe ochtend was dat trouwens daar al in BNB, Veronique. Tell her about it na het nieuws van voor 9 uur.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
4: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
6: Lekker.
7: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
6: Zalig, vertel me meer.
7: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
6: En dat alles op maat van ons budget?
7: Zeker weten. Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
6: Hou je van verhalen over muziek?
8: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
6: Of luister je gewoon liever naar pop?
3: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
9: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 8:55. Het nieuws met Frankje Kallion. En Frankje, het gebeurt steeds vaker dat we ons ziek melden om mentale redenen.
10: Ja, bijna een derde van de werkende Belgen heeft het afgelopen jaar ziekteverlof genomen om mentale redenen. Dat blijkt uit het welzijnsrapport van verzekeraar AXA. Vooral jonge werknemers vallen uit, zo'n 44% van de 18 tot 34-jarigen tegenover 13% bij 55-plussers. De belangrijkste oorzaken zijn onzekerheid over de toekomst en financiële zorgen, maar ook eenzaamheid en stress bepalen een rol. Er is ook een weinig ondersteuning op de werkvloer. Bij 40% biedt de werkgever geen enkel initiatief rond mentaal welzijn. De schoolfactuur van dure richtingen in het beroepskunst en technisch secundair onderwijs gaat omlaag. Middelbare scholen mogen noodzakelijk materiaal zoals beschermende kledij of specifiek vakgereedschap niet meer doorrekenen. De Vlaamse regering maakt er €40 miljoen vrij, want onderwijsminister Demir vindt dat leerlingen een opleiding moeten kunnen kiezen op basis van hun talenten en interesses en niet op basis van wat hun ouders kunnen betalen. De spanningen lopen hoog op in het Midden-Oosten. Israël en Iran vallen elkaar opnieuw aan voor het eerst na een staakt het vuren van 2 maanden. In Jeruzalem zijn vanmorgen meerdere ontploffingen gehoord. Iran was gisteravond begonnen met raketaanvallen als vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah in Libanon. En Israël reageert de afgelopen nacht dan weer met aanvallen op militaire doelen in Iran. De Europese buitenlandvertegenwoordiger zegt intussen dat het Midden-Oosten geen nood heeft aan zo'n escalatie. En er is een zware aardbeving gebeurd voor de kust van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,8. Sinds de eerste beving zijn er al minstens 138 naschokken gevolgd. Al zeker 15 mensen kwamen om het leven en er vielen ook al 129 gewonden. Door de aardbeving waarschuwde de politie ook voor een tsunami, maar dat is intussen opgeheven.
0: Nostalgie weer.
10: Eerst nog bewolkt en droog. In de namiddag kans op felle regen en onweersbuien. Maximaal tot 23 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met buien, maar tussendoor ook opklaringen en 17 graden. Donderdag dan droger met enkele lokale buien en 18 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. It's at work.
6: Alexandra Potvin.
1: Voilà, en ik heb Goedele haar voorbeeld gevolgd. Mijn spaghetti met een spiegelijtje is binnen. Dus het vonken is gelegd om aan een voormiddag te beginnen. Met Savage Garden, maar eerst Billy Joel. Goedemorgen.

0: Moon and Back.
1: Dan gaan we niet terug zijn, vrees ik, voor 12 uur.
0: Savage Garden. Goedemorgen, het is maandag 8 juni. Een nieuwe werkweek en voor sommigen toch net dat tikkeltje drukker. Voor onze Veronique bijvoorbeeld, die niet alleen vroeg opstaat voor de radio. Maar ook voor haar gasten van B&B, Veronique. De eerste ochtend met Goede Liekes was al supergezellig. Je kan alles volgen natuurlijk op onze socials, op Nostalgie België op Instagram. Misschien wordt het voor jou ook wel een week van supporteren, van aanmoedigen. En een extra boterhammetje af en toe en wat comfortfood. Want voor heel wat studenten is natuurlijk blokmodus. We zijn hier niet in Zweden. Blokmodus. En het kan ook zijn dat er nog een volle agenda wacht op het werk. Dus wat verstrooiing zo af en toe bij Nostalgie. Dat kan goed doen. Ik heb de beste muziek. Dus voulez-vous, als het aan mij ligt, zeker en vast. Samen door de voormiddag. Dit is ABBA.

0: Tomorrow, you'll be 40. Deze week duiken we dus elke ochtend ook in de ontbijtgewoontes van de gasten van BNB Veronique. Bij goede liekes mocht er gerust een spaghettietje met een spiegelei op tafel verschijnen. Maar morgen zit Toby Alderweireld in die BNB. Dat is een man die naar eigen zeggen al aan zijn middagmaal denkt terwijl hij nog aan het ontbijten is. Dat heb ik hem eens horen zeggen in de ochtend bij Veronique en Sander. Dus ik ben heel benieuwd. Dat gaat alles door elkaar zijn, denk ik. Morgen zeker luisteren. John Newman komt eraan en ook Five.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

0: bij Nostalgie.
1: Hoor je meer muziek en alleen de grootste hits.
2: Oh, fantastisch.
1: Nostalgie. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

deze maandag voormiddag. En Juri stuurt in de Nostalgie-app. Goedemorgen, Alexandra. Helemaal klaar voor een maand alleen maar voetbal. Tussendoor luisteren we nog wel naar Nostalgie. Fijne werkweek aan iedereen. Ik ben blij, Juri, dat je ons niet helemaal opzij schuift. Trouwens, hier bij Nostalgie ga je ook een en ander te weten komen natuurlijk over de wedstrijden. En zeker over de wedstrijden van onze Rode Duivels. Ja, donderdag is het zover. Dan begint gewoon dat WK. Ongelooflijk, met de openingswedstrijd in Mexico-stad. Gastland Mexico speelt dan de eerste match van het toernooi tegen Zuid-Afrika. En onze Rode Duivels zien we voor het eerst aan het werk. Maandag, over een week, 15 juni tegen Egypte. Kijk daar toch ook wel naar uit. Everything but a girl. Dat is Sting, Englishman in New York.

0: Het werd pas een grote hit toen Todd Terry er een remix van maakte in 1995. En wat voor een. Missing van Everything But The Girl. Altijd fijn om terug te horen. Ja, de 80's, dat waren ook geweldige films natuurlijk. Ik heb zoveel toffe films gezien in de 80's. Vooral in de bioscoop eigenlijk. Toch gingen we echt nog vaak. En de soundtracks daarvan werden dan ook een grote hit. Zoals bijvoorbeeld zometeen Phil Collins, Liefdesverdriet. Uit een van mijn favoriete 80's films. Maar hij zorgde voor de perfecte soundtrack. Eerst nog Meatloaf.
1: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Lift het op, laat het op, werkt het op stroom. Lift het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
5: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
6: Voilà, ik klap en dan eet hem.
5: Kun je het zien?
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Go Yellow!
8: It's at work.
9: Alexandra Potvin.

Het is ook een van de absolute lievelingsliedjes van Veronique de Kok. Dan zwijmelt ze helemaal weg hier, als ze in de studio staat. Phil Collins met Against All Odds bij Nostalgie. En het is aftellen naar Robbie Williams. Life is Life, 27 juni. En dan kan de festivalzomer echt wel beginnen. Ga jij trouwens festivals doen? En de welke dan? Mag je altijd sturen in de app. Ik speel Robbie nog eens met Rock DJ. Maar eerst een fantastische zangeres. Nog altijd grote fans. Ze is ook 60 geworden. Lisa Stansfield.

zal er ook bij zijn op Live is Live. Heeft je net gestuurd in de nostalgie-app. Grote fan van Robbie. Maar de hele affiche is top. Ja, dat is waar, Peggy. Kijkt er naar uit, heeft hem al zo'n 5-tal keer live gezien. Een enorme entertainer, ja, dat weten we allemaal. Ze moet nog 4 uur werken en dankzij jullie muziek gaat het vlot vooruit. Blij dat te lezen, Peggy. En ja, als je zo'n zotte bende ziet staan op 27 juni, dan zijn wij dat van nostalgie. Kom dan eens goeiedag zeggen, hè. En nu, heel speciaal. Sommige nummers duiken niet elke dag op in de playlist, maar als je ze dan hebt, wel, dat is zo speciaal. Mysterieuze nachtclub zie ik dan voor me. Ergens zo in Parijs, in New York of in Buenos Aires zou ook wel kunnen. Een beetje tango, een beetje new wave, want zo zag ze er toen uit, die Grace Jones. Heel kort kapseltje en dan zo'n donkere zonnebril. En de heel aparte stem. I've seen that face before.

0: I've heard your voice before, stuurt Edwin in de Nostalgie-app. Dat zou wel eens kunnen. Heerlijk toch, die Grace Jones?
1: Straks bij Nostalgie.
0: En het wordt nog beter voor mij toch, en zeker ook voor jou. Want Whitney komt eraan na het nieuws van voor 10 uur met I'm Your Baby Tonight.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benje.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
1: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.

0: boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
2: Gelukzakken.
1: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
2: Ah, chansaars.
1: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf 19.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Nostalgie. Goedemorgen, het is 2:14 het nieuws met Frauke Kallion. En we melden ons steeds vaker om mentale redenen.
7: Ja, bijna een derde van de werkende Belgen heeft het afgelopen jaar ziekteverlof genomen om mentale redenen. Dat blijkt uit het welzijnsrapport van verzekeraar AXA. Vooral jonge werknemers vallen uit, zo'n 44% van de 18 tot 34-jarigen, tegenover 13% bij 55-plussers. De belangrijkste oorzaken zijn onzekerheid over de toekomst en financiële zorgen, maar ook eenzaamheid en stress spelen een rol. Er is ook weinig ondersteuning op de werkvloer. Bij 40% biedt de werkgever geen enkel initiatief rond mentaal welzijn op de werkvloer. De Vlaamse regering gaat straks een bod uitbrengen op de treinen van de failliete busbouwer Van Hol in Koningshoekt in Antwerpen. Over een uurtje start daar rond een online veiling. Het is volgens de Vlaamse regering een unieke kans om de 30 hectare grond aan te kopen. Want er is een tekort aan bedrijventerreinen, zeker voor grote industrie, zegt minister-president Diependalen. Tot welk bedrag Vlaanderen zal bieden, wil Diependalen om tactische redenen niet bekendmaken. En NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben een Russische drone neergehaald boven Letland. Het leger had de bevolking gewaarschuwd voor een bedreiging in het Letse luchtruim, omdat het een drone had gespot. Intussen is de dreiging wel geweken. Het is nog onduidelijk of de brokstukken van de drone schade hebben aangericht.
8: Nostalgie weer.
7: Wisselend bewolkt, maar voorlopig nog droog. In de namiddag kans op felle regen of onweersbuien. Maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallig, een pak frisser dan ook bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met buien, maar tussendoor ook opklaringen en 17 graden. Donderdag dan droger met enkele lokale buien en 18 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
8: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
9: Alexandra Potvin.

0: Dan Hartman, zoveel toffe hits gescoord. En ook deze I Can Dream About You. In 1984 was dat. Nostalgie. En de eerste gast van BNB Veronique zat vanochtend mee aan tafel. Om 6 uur ging de wekker. En Veronique die dacht, ik ga gewoon op de deur kloppen van Goede Liekes en haar zelf wakker maken. En dit was de reactie.
1: Ik zal ze maar eens gaan wakker maken, zeker. Het is tijd, hè?
2: Ga je nu live naar haar kamer?
1: Nee.
2: Oké, ja, dat is
1: maar goed. Maar ja, kom, we gaan dat doen. We gaan dat doen.
2: Oké, Veronique die loopt hier de deur door.
1: Ja. Ik ga gewoon de trap al op. Wacht, we gaan beleefd op de deur kloppen. Goedemorgen, dag Goedele.
3: Goedemorgen, dat weet ik niet. Jawel, ik ben blij u te zien.
0: Dat is alvast een opluchting, denk ik, als ze zeggen ik ben blij u te zien. En het werd ook een super toffe ochtend met Goede Liekes tussen 6 en 9. Je kan er al heel veel van terug herbekijken en herbeluisteren. Op onze socials natuurlijk, Nostalgie België. Morgen is Toby Alderweireld de gast. Ik ben zeker dat Veronique dan opnieuw op die deur zal gaan kloppen van die slaapkamer. Ongetwijfeld. En straks bij Marcia gaan we nog eens terug naar de ontbijtrituelen van Goede Liekes, die toch wel voor een en al heel veel reactie hebben gezorgd. Ja, die spaghetti en dat spiegelijtje, hè. Ik overweeg het ook trouwens. Toen deze single uitkwam, dacht iedereen, Adele heeft een single gemaakt onder een schuilnaam. Maar niks was minder waar. Gewoon ook zo'n fantastische stem. Lauren Daigle, You Say.

0: De Dinky Toys, dat is ook 10 om te zien en zeker 10 om te zien aan zee deze zomer opnieuw. Maar ook in het najaar naar de FS Dome natuurlijk. En het kan bijna niet anders dan dat de Dinky Toys daar ook op het podium zullen verschijnen. Dit is Nostalgie Maandag voormiddag. 8 juni zijn we ondertussen al. Het is zometeen Jerry Rafferty en ook George Michael komt eraan. En straks ook nog Clouseau. En daarvan is Koen Wouters ongelooflijk trots. Dat zag ik gisteren op zijn Insta. Ik vertel je zo meteen waarom.
1: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.

Baker Street. Ik weet eigenlijk niet of ik er al ooit geweest ben. Ik ben al in Londen geweest natuurlijk, maar Baker Street, dat is een reden om nog eens terug te gaan. Hè. Grote hit van Jerry Rafferty bij Nostalgie. En ik keek gisteravond, of was het vanochtend, ik wist het al niet meer, op de Instagram-account van Koen Wouters. Die was zo trots. Ja, het racevirus heeft hij duidelijk doorgegeven aan zijn zoon, want bij zijn allereerste raceweekend pakte Nono Wouters meteen een klassezege. Dat was op het circuit van Zolder. Niet de algemene overwinning, maar hij was wel de beste in zijn categorie. En Koen die stond daar echt te blinken. Niet normaal. Het is schoon om het te zien. Check het maar eens op zijn Instagram-account. Ik vermoed dat zijn zoon ook wel eens trots is geweest op papa als hij hem zag spelen, bijvoorbeeld in de AFAS Dome of zo. Hier is Clouseau nog eens en Louise.

0: Frey vindt dit nummer van Heart machtig. En hij zit er ook bij. Ik luister nog vaak naar de cover van Led Zeppelin die Marcia is promoten. Wel, Frey? Dat is voor mij ook niet. Dan ga ik daar ook eens naar luisteren. Dankjewel voor de info. Toch? In de eerste en grootste hit een hele succesvolle boyband. Van een auditie in Dublin tot miljoenen verkochte platen en gillende fans overal in Europa. Hoe het begon voor deze boyband in de 90s, die dit weekend trouwens afscheid nam, dat hoor je na Shanice. En ook een zanger die het levende bewijs is dat je niet in New York moet geboren zijn om als een echte crooner de wereld te veroveren.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14,990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2,500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
3: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
4: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles.

0: Dat is opgegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
3: Nostalgie. Relax.
2: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app. We are
4: music. Hits at work.
2: Alexandra Potvin.

Met de lach van Janet Jackson aan het eind. Shanice. Nostalgie. De eerste en grootste hit, dat is twee keer dezelfde artiest, zijn jouw favoriete artiesten in Hits at Work. En afgelopen weekend heeft Boyzone afscheid genomen van het podium. Vrijdag en zaterdag speelden ze hun laatste concerten ooit, zeggen ze toch nu, in het Londense Emirates Stadium. En daarom een mooi moment om twee van hun hits te spelen op één dag. Dus ik ga terug naar het begin. Van Marcia krijg je straks rond 1:15 de grootste hit. Ze begonnen als vijf jonge gasten uit Dublin met een grote droom. En de manager die geloofde dat Ierland zijn eigen Take That verdiende. En na wat optredens in pubs en in clubs gebeurde het en kregen ze een eerste platencontract. En met de tweede single was het raak. En het was eigenlijk een cover van een 70s hit van de Osmonds. Dat was eigenlijk ook al een boyband, maar uit de 70s dan allemaal broers. Don't love me for fun, girl. Zo klonk het origineel. Let me be the one, girl. Love me for a reason. Let the reason be love. Ja, maar dat is ook wel tof. Dus een coverversie van Let the Reason Be Love. Love me for a reason. Het werd de grote doorbraak voor Boyzone. Een heel mooi verhaal. En straks dus de grootste.

0: straks. Bij Nostalgie.
1: Het is niet omdat het maandag is dat er niet mag gedanst worden natuurlijk. Zeker en vast. Snap komt eraan na het nieuws.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
4: Amai. 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
6: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
5: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Zeg, schat.
8: Ja?
7: Waar is die staanlamp naartoe?
8: Ah, die is kapot gegaan.
7: Oei, en onze relax?
8: Ook kapot.
7: Ook kapot.
8: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen. Ja.
7: Ja.
8: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
7: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
8: Nee. 1 adres.
7: Oh.
9: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
10: Als dit herkenbaar is voor jou...
11: Zeg, Chantal, wat is dat?
12: Dat is de kleine van de buren. Die heeft een drumstel cadeau gekregen.
11: Maar zeg, die slaat er ook die neffest.
10: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
11: Die kurkwand, dat was een goede tip, hè?
12: Oh, maar kurk is altijd goed, hè?
11: Ah, ja.
10: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
9: Kurkfabriek van Avermaat.
13: Oké, wacht. Just even check. Uh-huh. Hebben we alles wat we nodig hebben?
14: Een koord, duct tape,
13: rubberbotten, de schop...
14: Oh, zou hem niet beter ook die kettingzaag meepakken?
13: Ah, nee, daarom hebben we dat tapijt.
15: Heb je geen klantenkaart, meneer?
16: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
13: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
16: Safti.
1: Nostalgie. Bijna 11:01, het nieuws met Frankje Kallion. En... dit lees ik niet graag, want blijkbaar opnieuw betogingen in Brussel, Frankje.
17: Ja, na de uit de hand gelopen protesten tegen de geplande besparingen in het Franstalig onderwijs roepen enkele actiegroepen opnieuw op om te betogen in Brussel. Deze keer tegen de aanpak van de politie tegen die protesten. De politie zette toen onder meer het waterkanon en traangas in. De Brusselse korpschef benadrukt wel intussen dat de politie moest ingrijpen toen railschoppers de betoging verstoorden. Bij de uit de hand gelopen protesten werden 100 mensen opgepakt en er loopt ook een intern onderzoek naar mogelijk wangedrag van agenten. Bij een zware stalbrand in Capelle zijn minstens 1500 varkens gestorven. De brand brak vanmorgen uit bij een familiebedrijf. De brandweer heeft de vlammen intussen onder controle. In de stal zaten zo'n 3000 varkens. De hulpdiensten proberen de rest van de dieren zoveel mogelijk te redden. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. En de Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt in een onderzoek naar seksueel misbruik. Volgens het parquet van Nanterre zijn er 13 slachtoffers. In maart raakte al bekend dat meerdere vrouwen Bruel beschuldigen van verkrachting en poging tot verkrachting. Ook in ons land heeft het parquet van Brussel een onderzoek geopend. Bruel ontkent alle beschuldigingen. Hij is 67 en je kan hem kennen van zijn grootste hit Cassé la Voix.
0: Nostalgie weer.
17: Wisselend bewolkt, maar voorlopig nog droog. In de namiddag kans op felle regen of onweersbuien. Maximaal tot 23 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met buien. Maar tussendoor ook opklaringen en 17 graden. Donderdag dan droger met enkele lokale buien en 18 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: We gaan nog niet te snel juichen, maar ik heb iets gehoord van het weekend dat weer goed gaat worden. Hè?
17: Zonnetje zit eraan te komen, hopelijk.
1: Hopelijk. We wachten nog even tot we zeker zijn om het in ons weerbericht te stoppen.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Hits at work.
15: Alexandra Potvin.
1: En die maandag voormiddag gaat ongelooflijk snel vooruit. Heb jij ook dat gevoel? Tina Turner komt eraan, maar eerst snap. Rhythm is a dancer.

Nieuwe week is hier al goed begonnen bij Nostalgie. Met Goedele Liekes in BNB, Veronique, morgen Toby Alderwereld. En natuurlijk de hele dag door de allerbeste muziek. En ook ondernemers die je leert kennen dankzij Unizo. Ik bel straks rond vijf over half twaalf met Juri Hulk van de Good Stuff Factory. En wat die good stuff dan is, dat mag jij zelf vertellen. Elton John en Kiki Dee.

0: opgestuurd, Edwin, van een ondergewaardeerde Gino Vanelli. En daarom hebben wij hem hier in de playlist natuurlijk bij Nostalgie. Van turnleraar naar stoelenjager. Als je hoort hoeveel stoelen er in zijn magazijn staan, dan ga je onder de indruk zijn zo meteen. Over een kleine 10 minuten maak je kennis met Yuri van de Good Stuff Factory, waar je vintage kan shoppen na Ellie Goulding en de Rembrandts.
1: Deze ochtend was Goedele Liekes te gast in B&B Veronique.
2: Zo rond een uur of vijf, als ik wakker word en ik kan niet meer terugslapen, dan zet ik een wasmachine op. Ik bedoel, het geluid van een wasmachine op mijn gsm.
3: Een wasmachine.
2: Een wasmachine. Maar het werkt alleen als je oortjes in hebt, hè. Dat kun je niet zomaar opzetten. Je moet die oortjes in en dan bij de wasmachine gaan liggen, precies. En dat is heerlijk.
3: Ah, toch een speciale ding is dat, hè?
1: Veronique opent nog een hele week lang B&B Veronique.
0: En morgen komt Toby Alderwereld langs.
1: Luister morgen vanaf 6 uur naar...
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
6: Honda, the power of dreams. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurrenovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
8: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
9: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

0: Het is al 11 jaar geleden, deze van L.A. Golding. Vandaag trekken we naar een magazijn waar je niet zomaar een stoel koopt, maar vaak ook een stukje geschiedenis mee naar huis neemt. 10 jaar geleden gooide Yuri Hulak het roer volledig om. Van een enthousiaste leerkracht lichamelijke opvoeding naar de bezieler van The Good Stuff Factory. Een bedrijf dat oude en nieuwe stoelen een tweede leven geeft. Dag Yuri.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik zei het al. Jij stond vroeger voor de klas als leerkracht. Wat was zo het moment waarop je dacht, ik ga mijn leven volledig omgooien?
1: Dat moment is er eigenlijk ingeslopen. Ik heb geen aha-erlevenis gehad of zo. Het was eigenlijk ineens op een mooie zomeravond dat ik dacht van het leven biedt me nog veel meer. Laat het maar komen. En dan op een of andere manier ben ik in de stoelwereld gerold. En eigenlijk 10 jaar geleden zijn we er aan begonnen om ons eigenlijk enkel en alleen maar op stoelen toe te spitsen. Uiteraard horen er ook al wat tafels en andere meubelstukken bij. Maar het is eigenlijk het vintage verhaal dat we met onze stoelen brengen. En ondertussen zijn er ook nieuwe stoelen bijgekomen, omdat we eigenlijk niet zo heel veel grote loten oude stoelen meer vinden. We moeten echt super hard op zoek gaan. Elke dag, dat is het zwaarste, zowel fysiek.
0: Kan ik me voorstellen.
1: Het is moment om die stoelen te vinden, want wij verkopen er een richting de 1000 per maand. En het is die voorraad die moet aangevuld worden natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk, want je hebt er meer dan 12.000 in de webshop.
1: Ja,
0: maar,
1: klopt.

0: Waar vind je ze dan nog? Waar vind je al die bijzondere exemplaren?
1: We hebben eigenlijk heel oldschool, vanaf de eerste dag dat we bezig waren, elke maandag is het bij ons beldag en wij bellen gewoon heel rustig rond. We pakken de gouden gids en we bellen rond naar,
0: dat is ook vintage,
1: naar commissariaten, oude brandweerkazernes. De overheid krijgt ook vaak telefoon van ons en dan, na 10 jaar heb je wel een netwerk.
0: Ja.
1: Die dat dan af en toe bellen. Ik zeg maar, is de gevangenis van Dendermonde die ineens 3000 stoelen wegdoet. En dan zijn wij partij om die te gaan halen. En die worden dan bij ons helemaal nagekeken, terug in orde gebracht. Aha. Om een nieuw leven te beginnen. Bij heel veel verschillende klanten eigenlijk.
0: Zowel... Ja, dat is toch wel heel spannend iedere keer weer, denk ik. En je zei dat al, hè, vintage upcycling, dat is zo populair geworden. Hoe komt dat, denk je?
1: Ik denk dat het gevoel dat jullie zelf bij de radio hebben, bij nostalgie. Mensen grijpen toch terug naar dat emotionele moment van een bepaald lied, een bepaalde fase in hun leven.
0: Ja.
1: En met die stoelen is dat eigenlijk niet anders. Soms is dat ook negatief, want het zijn vaak schoolstoelen die worden verkocht bij ons, die dan naar het buitenland gaan. Maar als je dan klanten binnenkrijgt die horrorervaringen hebben gehad op specifiek die stoelen, dan is dat wel grappig. dat die dan naar een ander land gaan, naar een koffiebar in Stockholm, om maar iets te zeggen.
0: Dat is toch fantastisch.
1: Ja.
0: Maar,
1: dat is echt leuk.
0: Is er zo één stuk dat je nooit zou verkopen, zelfs als je een megabod daarop krijgt?
1: Ja, absoluut. Ik heb eigenlijk 5 X-chairs. We zijn ook het gezin met 5. Mijn vrouw en 3 kinderen. Ik heb eigenlijk voor iedereen een X-chair op de kop kunnen tikken. En het toeval wil dat dat van een Hongaarse designer is.
0: Ja.
1: En mijn grootvader die kwam uit Hongarije. Dus voor mij was de cirkel dan rond. Om eigenlijk te zeggen van deze stukken, prachtige stukken uit Oost-Duitsland, zijn die dan geproduceerd destijds in de jaren 60. En die gaan nooit ons magazijn verlaten. Die staan er nu wel om de mensen jaloers te maken. En om dit verhaal te doen.
0: Maar die zijn dus niet te koop, maar alle andere exemplaren wel.
1: Nee.
0: Fantastisch verhaal vind ik het. The Good Stuff Factory. Als je op zoek bent naar een stoel met een verhaal of gewoon een uniek stuk voor thuis, dan weet je nu waar je moet zijn. Jori, dank je wel voor al jouw fantastische uitleg daarover. En ook heel veel succes met de zoektocht. Ja. Dag.
1: Dank je. Fijne dag. Salut.

0: Ik word er anders helemaal niet eenzaam van. Krijg je er een warm gevoel bij deze Laura Pausini? BNB Veronique is open. De eerste gast was Goedele Liekes vanochtend tussen 6 en 9. En wij van Nostalgie hebben ook even AI ingeschakeld om een nummer te maken met daarin heel veel positieve uitspraken die Goedele deed. Zo'n echte Nederlandstalige meezinger. Ze was helemaal mee met het verhaal. Het Goedele Liekes. Het filmpje staat ondertussen op onze Instagram, Nostalgie België. Volg ons als dat nog niet het geval is. En als je wilt dat er ook een videoclip bij zou komen bij dat liedje, dan moet je het filmpje liken. Ik zou dat doen, eerlijk gezegd. Zometeen, een nummer dat ontstond nadat Eddie Van Halen bleef aandringen op die iconische synthesizer in een rocknummer. Gelukkig is dat er gekomen. Van Halen na The Four Seasons.
1: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
2: Excellent!
3: Nu WK inruildeals op tv's. Met wel €500 voordeel.
2: Excellent! Jouw vakman steeds dichtbij.
3: Score op excellent.be.
4: Dit is Nala. En familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1.199 op lendl.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
0: Goh, maar wat?
5: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
0: Voilà, dat is dan afgeboxt.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: We are music. Hits at work.
11: Alexandra Potvin.

vreugdesprongetjes op maandagvoormiddag. Is jou al gelukt ondertussen? De grootste hit hoorde je van Helen, ben ik zeker van. Ik heb er nog twee. En dan komt de super toffe, lieve Marcia eraan met een geweldige playlist ook. Hier is Anne Vogue.

Je kan luisteren, je kan ook kijken, binnenkijken in de studio via nostalgie.be of via de app van Play natuurlijk. Ik heb al wat reactie gekregen op mijn t-shirt. Er staat van voor nice op. Maar ik ga me niet omdraaien, want daar staat iets anders. Marcia staat klaar met onder meer de grootste hit van Boyzone. En Sean en Linke nemen straks het muziekcafé over. En jij mag nog altijd onze playlist meekleuren, want welke artiest verdient volgens jou nog een plekje in de eerste en de grootste hit voor de zomer begint, want die gaat er heel erg snel zijn. En voor jij je lichtstoel op het strand uitklapt. Laat het weten in de Nostalgie-app. De naam van de artiest die je nog heel graag wil horen met de eerste en grootste hit. En mocht je maandagmotor nog een klein duwtje nodig hebben, dan heb ik deze nog, James Brown.

0: maker!
1: Straks, straks bij Nostalgie.
2: Portie in excess is ook al binnen zometeen. Suicide Blonde, komt eraan.
3: Je hebt deals. En je hebt Tui Deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij Tui.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immoscoopman.
6: Kessie, kendo, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
10: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
11: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
12: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
13: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
14: Gelukzakken?
13: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
14: Ah, chansaars.
13: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
15: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
2: Nostalgie. Goedemiddag, het wordt 11:42. Nieuws met Vrouwke Kaljon. Werkgevers discrimineren nog vaak op basis van een buitenlandse naam, vrouw.
16: Ja, wie een naam heeft die buitenlands klinkt, krijgt wereldwijd bijna 30% minder positieve reacties op een sollicitatie. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent en VUB. Opvallend, als je een woning wil huren, speelt je naam minder een rol. Het verschil is bijna de helft kleiner op de huurmarkt. En daar hebben vooral mensen die bijvoorbeeld een uitkering krijgen, minder kans om een woning te huren. Omdat de verhuurder het risico loopt dat ze een huur niet betaald wordt. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt in een onderzoek naar seksueel misbruik. Volgens het parket van Nanterre zijn er 13 slachtoffers. In maart raakte al bekend dat meerdere vrouwen Bruel beschuldigen van verkrachting en poging tot verkrachting. Ook in ons land heeft het parket van Brussel een onderzoek geopend. Bruel ontkent alle beschuldigingen. Hij is 67, je kan hem ook kennen van zijn grootste hit Cassé la Voix. En Iran wil ondanks de nieuwe aanvallen blijven onderhandelen met de Verenigde Staten over een einde van de oorlog. Dat heeft het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd tijdens een persconferentie. Volgens Iran zijn de VS rechtstreeks verantwoordelijk voor het nieuwe geweld en de beschietingen tussen Iran en Israël. Het zal dus ook een impact hebben op de vredesonderhandelingen. Intussen blijven Israël en Iran elkaar wel aanvallen.
1: Nostalgie weer.
16: Deze namiddag gaat het regenen met kans op felle onweersbuien, maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij 17 graden. Ook woensdag nog wisselvallig met buien en tussendoor ook opklaringen bij opnieuw 17 graden. En donderdag droger en enkele lokale buien tot 18 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
3: Marcia Boirodi.

natuurlijk. Cathy Kroes stapt ook mee in de Nostalgieclub vanmiddag, lees ik in de app. De eerste late shift van de week opstarten. En tegelijk ook nog een klein beetje nagenieten van die heerlijke K3-show gisteren stuurt ze. De allerlaatste in de Originals-formatie dan met Karen, Christel en Kathleen op het podium. Die vrouwen zijn, vind ik, nog maar eens het bewijs hoe nostalgie, hoe jouw nostalgie altijd mensen blijft samenbrengen. En dat gaat het ook vanmiddag weer doen, beloofd, bij je lunch, op het werk of alles wat jou op deze maandagmiddag bezighoudt. Zometeen bijvoorbeeld 90s nostalgie met Mecano. Hijo de la Luna komt eraan. Maar eerst Ed Sheeran en zijn Galway Girl. She played

0: Meccano. Onderweg naar een held die precies maar moet blijven uitleggen, heb ik zo de indruk. Dat hij nog lang geen goesting heeft in zijn pensioen. En zo klinkt hij ook echt als je hem live ziet spelen. Zoveel goesting en zoveel joie de vivre in dat lijf van hem. Je wordt er meteen naar Queen zometeen.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon. Op sunweb.be.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
2: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
8: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
6: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
8: Ja, geel!
6: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow!

Als je Stevie Wonder trouwens vraagt of hij nog niet denkt aan zijn pensioen, dan gaat hij een keer goed lachen, die man. Want het is maar hoe je er naar kijkt, volgens hem. Hij voelt zich absoluut geen 75, zegt hij, maar 3 keer 25. En dat is voor hem dus nog veel te jong om niet meer op te treden. Alhoewel dat hij gerust nog maar een paar jaar verder doet, die man. De wereld is toch beter met een Stevie erbij, zeker. En absoluut ook met de beats van Miami Sound Machine, die heb je zo meteen ook al te goed van mij. Eerst She's Gone, van The Soul Sister. She's

0: een zwoele Santana. Met Rob Thomas aan de microfoon. Smooth bij nostalgie. Zometeen krijg je sowieso ook al een boyband die definitief afscheid heeft genomen van het podium afgelopen weekend. Ideaal moment dus om hun grootste hit nog eens te draaien. Die hoor je nog voor 1 uur. En je hebt sowieso ook al afspraak met Duran Duran zometeen.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Oké, wacht. Just even checken. Hebben we alles wat we nodig hebben?
6: Een koord, duct tape,
5: rubberbotten, de schop.
6: Oh, zou je niet beter ook die kettingzaag meepakken?
5: Daarom hebben we dat tapijt.
7: Heb je geen klantenkaart, meneer?
8: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
5: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
8: Safti.
9: Lenen bij Leemans.
10: Zeg Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
11: Allee Harry.
10: Wat?
11: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
10: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
9: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
10: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
12: Als dit herkenbaar is voor jou...
13: Ja, je keuken is inderdaad behoorlijk groot, hè? Je hoort dat zo wel wat, hè?
14: Ja, wel ja, dat klinkt niet echt gezellig, hè?
13: Nee, ja, precies de grootte van Ham.
12: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
13: Die kurkwand, dat is een goed idee, hè?
14: En of dat beter klinkt.
12: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
15: Kurkfabriek van Avermaat.
16: We are music.
17: Hits at work.
18: Marcia Boirodi.

Is There Something I Should Know? Van wie anders dan Duran Duran. Ja, jongens, een emotioneel afscheid in Londen afgelopen weekend. De mannen van Boyzone hebben daar hun laatste concerten ooit gespeeld. We kregen ondertussen ook al een aantal keer binnen in de Nostalgie-app. Dus vonden Alexandra en ik het een geschikt moment om samen nog eens te genieten van hun eerste en hun grootste hit hier in Hits at Work. Die eerste kreeg je daar straks al. De versie van Love Me For A Reason werd hun grote doorbraak uiteindelijk. In 1995 was dat. En het werd zo meteen al duidelijk dat zij voor een net iets andere aanpak gingen dan hun meeste boyband-collega's uit de 90s. Niet per se die volle focus op synchrone choreografieën of een stoerder imago hier en daar. Nee, bij Boyzone straalden ze allemaal net iets zachters uit. Iets oprecht en kwetsbaar. Van hen kreeg je popmuziek die persoonlijk en warm en menselijk aanvoelde. En als het allemaal even kon, in engelachtig wit gekleed op dat podium. Hun grootste hit scoorde ze eind jaren 90 en is daar een heel mooi voorbeeld van die oprechtheid. No Matter What van Boyzone.

0: gezin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: En zo wordt het 3-1. Nieuws krijg je van Simon van Elslander. Lijnchauffeurs krijgen hun eerste 3 lichte verkeersovertredingen terugbetaald, Simon.
3: Ja, en vanaf een 4e lichte overtreding binnen de 12 maanden moeten ze de boete wel zelf betalen. Met deze nieuwe regeling wil de lijn komaf maken met grote provinciale verschillen. Voorheen hing de eigen bijdrage van een buschauffeur af van de provincie waarin die reed. Zware overtredingen, zoals gsm-gebruik achter het stuur of rijden onder invloed, zijn altijd volledig voor rekening van de werknemer. Volgens minister van Mobiliteit Annick de Ridder moet het nieuwe uniforme systeem zorgen voor meer responsabilisering en verkeersveiligheid. Werkgevers discrimineren nog vaak op basis van een buitenlandse naam. Wie een naam heeft die buitenlands klinkt, krijgt wereldwijd bijna 30% minder positieve reacties op een sollicitatie. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de UGent en de VUB. Opvallend, als je een woning wil huren, speelt je naam minder een rol. Het verschil is bijna de helft kleiner op de huurmarkt. Daar hebben vooral mensen die bijvoorbeeld een uitkering krijgen, minder kans om een woning te huren. Omdat de verhuurder het risico loopt dat zijn huur niet betaald wordt. En het is zover. De Rode Duivels vertrekken over een klein uur naar het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten. De spelers en staf vertrekken vanaf de luchthaven van Zaventem. Na de traditionele groepsfoto en een kort persmoment met bondscoach Rudy Garcia en Yuri Tielemans stijgt de selectie omstreeks 2:40 op. Na een vlucht van ongeveer 12 uur landen de Duivels in Seattle. En volgende week maandag spelen ze dan hun allereerste wedstrijd tegen Egypte.
4: Het weer met Erwin Franks.
5: Op dit moment neemt de bewolking verder toe. Er volgen in de loop van de middag buien. Hier en daar zijn dat pittige buien met kans op onweer, hagel, windstoten bij 22 graden. Morgen wordt het een pak frisser, dan nog hooguit 16 graden. Komt ook een goed voelbare wind te staan en er ontstaan al snel buien met opnieuw kans op onweer en hagel. En dat wisselvallig weerbeeld nemen we mee naar woensdag en donderdag en het blijft te fris voor deze tijd van het jaar.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
6: Marcia Boirodi.

Hope of Deliverance. Paul McCartney tussen de grootste hits at work hier bij Nostalgie, the place to be. Om terug een beetje in het ritme van die nieuwe week te geraken. Er staat misschien weer heel wat op je planning, maar dan geraken we samen wel door. Stap per stap, komt goed. Met een goede muzikale booster bij af en toe. Een momentje van collectieve vreugde nu. De positieve in

0: Right Between the Eyes van Wax. Wordt ook al meegefloten door Els Hardy, zie ik in de Nostalgie-app. Op het strand in Tenerife, graadje of 21, lekker zonnig daar.
1: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
2: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
1: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
2: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.

Louis Capaldi. Crème van een gast. Ik vind het zo mooi hoe open en eerlijk hij is over zijn angst om zijn job niet goed genoeg te doen, over de paniekaanvallen.

0: Jacksons. Blijf gerust ook bij Nostalgie voor Eurythmics zometeen. En voor een buckshot Le Funk Tune die alles, maar dan ook alles van spanning uit je nek en je schouders gaat masseren.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
3: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op ZEP.be.
7: Hits at Work.
8: Marcia Boirodi.

0: Zalig toch? Deze Buckshot LeFunk, Another Day. En het is er dan nog eens eentje die heel gezellig begonnen is vanmorgen. Aan de ontbijttafel bij B&B, Veronique. Goedele Liekes schoof mee aan als eerste gast vanmorgen. En Sander en Veronique waren wel eens benieuwd wat zij graag van speciaaltjes heeft bij haar ontbijt.
1: Durf zo al eens, iedereen lacht me er altijd mee uit, een spaghettietje eten als ontbijt.
2: Echt, hè? Jij doet dat ook, zie je?
0: Ik doe dat ook.
3: Wacht.
0: Als ontbijt?
3: Wacht. Dus dan heb je bijvoorbeeld spaghetti gekookt,
0: ja?
3: De avond voordien.
0: Maar ja.
3: En dan sta je op, lekker vroeg, een koffietje. En dan ga je ook nog eens spaghetti liggen eten als ontbijt.
1: Ja, ja, sterker nog. Als het dan een zware avond was, dan doe ik daar een spiegeleitje bovenop.
2: Nee. Dat dan weer niet.
0: Ja, eerlijk, ik zou dat dus ook nog wel durven. Zonder het spiegeleitje dan, hè? Maar zo'n hapje spaghetti kan er altijd wel in hier. Daar staat geen klok op. Maar ieder zijn goesting uiteindelijk. Hè? Morgen vroeg hoor je dan weer wat een Toby Alderweireld graag binnensteekt in de ochtend. Want hij is de volgende gast die aankomt vanavond. En met een klein beetje geluk helpt hij jou wel aan een overnachting in een B&B. Dus super welkom om te luisteren naar Sta op met Veronique de Kok. Morgen vroeg uiteraard weer live vanuit haar B&B in Schoten. En nu gaan we vol voor Clouseau.

0: Straks, straks bij Nostalgie.
1: De betere 90s beat. Ace of Base komt te leven. The Sign zometeen.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be. In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
7: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo app. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
8: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
9: En rapperikken.
10: En, wat gaan we vandaag doen?
11: De badkamer renoveren.
10: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
8: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
10: Maar schat, Kreine kan dat ook veel beter dan ik. Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
8: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
11: Yay!
8: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
1: Het is 2 voor 2 al. Goedemiddag. Nieuws krijg je van Simon van Elslanders. En Simon, de lijnchauffeurs krijgen hun eerste 3 lichte verkeersovertredingen terugbetaald.
12: Ja, en vanaf een 4e lichte overtreding binnen de 12 maanden moeten ze de boete wel zelf betalen. Met deze nieuwe regeling wil de lijn komaf maken met grote provinciale verschillen. Voorheen hing de eigen bijdrage van een chauffeur af van de provincie waarin die reed. Zware overtredingen zoals gsm-gebruik achter het stuur of rijden onder invloed zijn nog altijd volledig voor rekening van de werknemer. Volgens minister van Mobiliteit Annick de Rinder moet het nieuwe uniformsysteem zorgen voor meer responsabilisering en verkeersveiligheid. Het Iraanse leger staakt voorlopig de aanvallen op Israël. Het waarschuwt wel dat er zwaardere aanvallen zullen volgen als Israël de bombardement op Libanon voortzet. Dat meldt een Iraans persagentschap. Gisteren startte Iran een nieuw offensief tegen Israël. Dat gebeurde na Israëlische bombardementen op de zuidelijke buitenwijken van Beirut in Libanon. En Amerikaans president Donald Trump vroeg eerder vandaag dat Israël en Iran op te stoppen met elkaar aan te vallen. En het is zover. De Rode Duivels zijn vertrokken naar het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten. Zo net steeg het vliegtuig op in Zaventem. Bondscoach Rudy Garcia en Yuri Tielemans gaven kort voor het opstijgen nog een persconferentie. En na de traditionele groepsfoto zijn ze vertrokken voor een vlucht van zo'n 12 uur richting Seattle. En volgende week maandag spelen ze hun eerste wedstrijd tegen Egypte.
0: Nostalgie weer.
12: Het blijft wisselend tot zwaar bewolkt. Met deze namiddag regen en stevige buien ook kans op onweer. Maxima bij 23 graden. Morgen wisselvallig en frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met tussendoor wel enkele opklaringen en 17 graden. Donderdag iets droger met enkele lokale buien en 18 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are
13: music.
0: We are
13: Nostalgie.
0: Hits at work.
13: Marcia Boirodi.

China Girl van David Bowie. Die man is nu het perfecte excuus om nog eens een citytrip naar Londen te plannen. Om alle plekken te gaan bezoeken waar hij heeft rondgehangen. De rijwoning waar hij opgroeide, bijvoorbeeld. Of zijn vroegere kleuterschool. Of de studio waar hij Space Oddity opnam als jonge twintiger. En natuurlijk het David Bowie Center, waar je door duizenden van zijn persoonlijke items kan gaan snuisteren. Zeker de moeite, als je nog wat reisbudget over zou hebben. Maar eerst nog een beetje werken voor die volgende trip. En hier bij ons doe je dat met de grootste hits erbij. Op naar Dean Lewis nu.

0: Dirty Cash. Adventures of Stevie V bij Nostalgie. Zeg eens, wat als een winkelbezoek echt aanvoelt als een gezellige babbel met een vriendin? En daarbovenop ook nog eens een boost voor je zelfvertrouwen. Straks hoor je hier bij mij het verhaal van een ondernemer die al sinds haar kindertijd bezig is met hoe we ons het beste kunnen voelen in ons vel. Het is voor na ILO en Wham, krijg je ook al cadeau.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
7: Goh, maar wat?
5: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
7: Voilà, dat is dan afgeboxt.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
9: Gelukzakken.
8: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
9: Ah, chansaars.
8: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
10: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
11: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
12: Peugeot. Oké, wacht. Just even checken. Uh-huh. Hebben we alles wat we nodig hebben?
13: Een koord, duct tape,
12: rubberbotten, een schop.
13: Oh, zou je niet beter ook die ketting zacht meepakken?
12: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
14: Uh-huh. Heb je geen klantenkaart, meneer?
15: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
12: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
15: Safti.
16: Lenen bij Leeman.
17: Zeg, Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
18: Allee, Harry.
17: Wat?
18: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
17: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
16: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
17: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
19: Hou je van verhalen over muziek?
20: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
19: Of luister je gewoon liever naar pop?
21: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
22: Zeg, schat.
23: Ja?
22: Waar is die staanlamp naartoe?
23: Ah, die is kapot gegaan.
22: Oei, en onze relax?
23: Ook kapot.
22: Ook kapot?
23: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen.
22: Ja.
23: Ja, willen we anders iets gaan zien voor iets nieuws?
22: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
23: Nee. 1 adres.
22: Oh.
21: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.

0: Don't Bring Me Down van Yellow in jouw portie Hits at Work hier bij Nostalgie. En zo wordt er ook hard en met liefde gewerkt elke dag bij Tamoiselle in Grimbergen. Dat is een vrouwenboutique waar jij buiten stapt met net dat beetje extra zelfvertrouwen. En dus maken we dankzij Unizo deze keer kennis met de drijvende kracht achter die boutique. Dat is Tamara Roeland, de vrouw die echt wel een passie heeft gemaakt van jou laten stralen. Goedemiddag, Tamara.
1: Goedemiddag, Marcia.
0: Jouw liefde voor styling en mode zit er echt al van kinds af aan in. Hè? Hoe is dat vuurtje beginnen knetteren bij jou?
1: Wel, toen wij klein waren, speelde ik samen met mijn zus met de Barbie.

0: Potto. En zij verzonden verhalen. Ik speelde eigenlijk niet mee, maar ik deed wel de styling van Barbie. Dus als ze op date ging met Ken, dan deed ik haar een outfitje aan of een andere outfit voor naar het strand te gaan met de vriendinnen. Dat was mijn taak.
1: Oh, zalig. Hoe zot is het dat je talenten voor in je latere volwassen tijd soms gewoon al in je kindertijd komen doorschemeren, net Tamara?
0: Ja, klopt, want nu doe ik eigenlijk gewoon hetzelfde, maar voor volwassen vrouwen in mijn winkel in het Pascotje.
1: Ja, ja, het doelpubliek is een klein beetje veranderd. Welk gevoel wil jij graag meegeven, Tamara, aan elke vrouw die bij jou komt shoppen?
0: Voor mij is het gevoel het belangrijkste als je kleding aantrekt. Dus je moet je er goed in voelen. Niet zomaar omdat iedereen zegt dat het mooi staat, maar als jij er goed in voelt, dat is het belangrijkste.
1: Right. En dat goed voelen doe je onder andere bij jou in de zaak met redelijk wat Scandinavische merken die je daar hebt hangen. Wat trekt jou het meest aan in die merken of in die Scandinavische stijl?
0: Dat is eigenlijk een heel simpele stijl, maar altijd met een twist. Dus gemakkelijk te combineren ook. En die zijn ook makkelijk wasbaar, dus echt voor de actieve vrouw. En die hebben een goede prijs-kwaliteitsverhouding.
1: Oh, dat hoor ik zo ongelooflijk graag. Al die drukke vrouwen die dit nu horen, denken, ja, daar moet ik zijn voor kleren die gemakkelijk te wassen zijn. Niet te veel gedoe, geen strijk. Dat is puur Scandinavisch dan. Dat is een van de voordelen dan aan die merken voor jou.
0: Dat klopt absoluut. Goede kwaliteit en makkelijk wasbaar.
1: Oh, zalig. Zeg, wat is zo jouw ultieme power tip naar alle vrouwen toe qua outfit?
0: Ja, eigenlijk nog altijd hetzelfde. Als je kleding draagt waar je je top in voelt, dan straal je dat ook uit.
1: Ja, ja, het moet goed zitten.
0: En dan krijg je meer zelfvertrouwen.
1: Ja, ja, zo fijn. Alright, dat is zeker genoteerd, die supertip. Maar nog meer stylingadvies recht uit het hart vind je op tamoiselle.be, de website. En natuurlijk ook in de winkel in Grimbergen. Tamara, merci om ons vrouwen te doen stralen elke dag. En welkom mee in de Nostalgieclub.
0: Met alle plezier. Bedankt.

0: Climbing van Lionel Richie. Werken met de beste muziek erbij hier bij Nostalgie. Met net nog de groetjes uit Tamoiselle, de gezellige kledingboutique vanuit Amara uit Grimbergen. En morgen bij mijn collega Alexandra hoor je dan weer een andere fijne lokale ondernemer aan de lijn die mee blijft zorgen voor een gezellige drukte in onze winkelstraat. Dat was net voor de middag dat je dat gesprek, dat volgende verhaal van een lokale ondernemer hoort. Hier bij mij gaan we zo meteen weer het tempo een beetje omhoog gooien met Dusty Springfield in Private komt eraan.
1: Deze ochtend was Goede Lelikes te gast in B&B Veronique.
2: Zo rond een uur of vijf als ik wakker word en ik kan niet meer terugslapen, dan zet ik een wasmachine op. Ik bedoel, het geluid van een wasmachine op mijn gsm.
3: Een wasmachine.
2: Een wasmachine. Maar het werkt alleen als je oortjes in hebt. Hè. Dat kun je niet zomaar opzetten. Je moet die oortjes in en dan bij dat wasmachine gaan liggen precies. En dat is heerlijk.
3: Ah, toch een speciale ding is dat, hè?
1: Veronique opent nog een hele week lang B&B Veronique.
4: En morgen komt Toby Alderweireld langs.
1: Luister morgen vanaf 6 uur naar...
4: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
5: Excellent. Nu WK inruildeals op tv's. Met wel €500 voordeel.
6: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
5: Score op excellent.be.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
8: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
7: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
9: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
12: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
13: Immoscoopman!
12: Immoscoopman?
13: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
11: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
13: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
11: Ja.
13: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
15: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
13: Immoscoop, man!
16: Knaldi!
1: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
17: Hits at Work.
18: Marcia Boirodi.

0: boys.
1: Ik denk dat we onderweg zijn naar Shaggy's favoriete seizoen. De zomer. Want dan loopt er net een bloot beentje meer op straat. Hè. En de man heeft wel songs genoeg gemaakt tot nu toe waaruit blijkt dat hij dat wel kan appreciëren. Sexy Lady en Cher.

We Fade to Grey. Visage. Bijna tijd voor een gezellige namiddag in Sean's Muziekcafé. Sean en Lenke willen het graag met jou onder andere eens hebben over een fenomeen dat het voorbije jaar serieus duurder is geworden blijkbaar. Iets dat we met veel doen als we onze levenspartner gevonden hebben. Praat er gerust over mee vanaf 3 uur.

0: Strokes. Une chance muziek café.
1: Ach, even bekomen van die heerlijk hyperactieve Ricky Martin met Soft Cell en Tainted Love.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen. Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
7: Bitterballen, bitterballen, hey, hey.
6: Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
8: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2:42 het nieuws met Simon van Elslander. De Europese Unie legt voor het eerst sancties op voor het blokkeren van de straat van Hormuz.
9: Ja, de maatregelen viseren een provinciaal commando van de Iraanse revolutionaire garde, een marinebevelhebber en de woordvoerder van de Iraanse olie- en gasexporteurs. De revolutionaire garde legde in de strategische zeestraat een illegaal tolsysteem op en viel schepen aan als reactie op Amerikaanse en Israëlische aanvallen. De sancties houden in dat eventuele Europese tegoeden worden bevroren en dat de betrokken personen de EU niet meer in mogen. Een 25-jarige man uit Echtegem is in Brugge veroordeeld tot 285 uur werkstraf voor de verkrachting van een 18-jarige vrouw. Een vriend die de feiten filmde en verspreidde krijgt 100 uur werkstraf. De slachtoffer vierde eind 2024 haar verjaardag en werd in dronken toestand door de twee twintigers meegenomen. Ze werd misbruikt in de auto en nadien in de woning van een van de daders, waar de politie haar via een tracking-app terugvond. Omdat de daders jong zijn en een blanco strafblad hebben, koos de rechter voor een werkstraf om hun reïntegratie te stimuleren. In Japan zijn bijna 100 scholen gesloten nadat er al 3 dagen lang 1 of meerdere beren in de straten zijn gesignaliseerd. Sinds zaterdag kwamen er bij het stadsbestuur meer dan 10 meldingen binnen. Het dier werd onder andere gezien in een woonwijk, een winkelcentrum en bij scholen. Tientallen jagers en agenten proberen het dier op te sporen. Japan kampt de laatste jaren met een sterke toename van het aantal beren en berenaanvallen in stedelijke gebieden.
0: Nostalgie weer.
9: Het blijft wisselend tot zwaar bewolkt. Met deze namiddag regen en stevige buien. Ook kans op onweer, maxima bij 23 graden. Morgen wisselvallig en frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met tussendoor wel opklaringen en 17 graden. Donderdag iets droger met enkele lokale buien en 18 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are
5: Nostalgie.
0: Sean's Muziekcafé.
5: Sean en Lenke.
1: Er een lap op geven, buzzen geven, gaas geven. Er een schoenen patat op geven. We gaan het allemaal doen de komende 3 uur. Alleen maar geven, geven, geven. Welkom in het Muziekcafé, beste vrienden.

0: Dikke fun met Belle Perez en Hello World en Hello You daar.
1: Sean's Muziekcafé.
0: Ja, het is weer maandag, ja, akkoord, maar het is ook wel 8 juni, de officiële dag van het werkplezier. Dat is een dag om stil te staan bij hoe jij je voelt op het werk. Hopelijk is het bij jou al een topdag geweest.
2: Bij ons is het simpel, hè? In ons geval als je met twee bent. Het werkplezier hangt eigenlijk er gewoon vanaf hoe goed of slecht gezind de andere hier komt binnenwandelen.
0: Dat is waar, maar vandaag toch oké, hè?
2: Vandaag geen klachten, nee.
0: Nog geen klachten. Ik zit in die ogen. In alle serieus, het is altijd een plezier, hè, om het café open te mogen houden voor jou. Om je gezelschap te houden bij die laatste uren van je werkdag. We zijn vertrokken. Zie Justin Timberlake.

0: straks in Charles Muziekcafé.
1: Deze ochtend hebben we met nostalgie onze bed and breakfast geopend. B&B Veronique. En de allereerste gast van Veronique en Sander was Goede Lelikes.
2: En ze hebben haar ook verrast met een liedje dat ze door AI hebben laten maken. Het Goede Lelieke heet dat. En misschien wordt dat ook wel de nieuwe zomerhit.
1: Gegarandeerd. Mocht je dat gemist hebben of denkt, draait dat Lelieke nog eens? Wel, we gaan het je binnen exact 7 minuten nog eens laten horen.
3: Sst, luister.
4: Zomerhit!
3: Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
5: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

0: Café.
1: Vanochtend is B&B Veronique geopend. De hele week komt er elke dag een BV logeren daar. En vanmorgen was Goedele Liekes de eerste gast. Ze hadden ook een verrassing voor Goedele, Veronique en Sander. Want weet je nog, Goedele die heeft een tijdje terug een AI-song gemaakt met al haar haatcomments.
2: Ja.
1: Dus dachten Sander en Veronique, we maken een liedje voor Goedele met alleen maar complimentjes in. En het zou wel eens de nieuwe zomerhit kunnen worden. Het Goedele Liekje.

0: Ja, mannen, dat is toch de zomerhit in
1: Moordenaar.
2: Maar jullie hebben wel een beter AI-programma dan dit.
0: We zullen ze doorsturen, het positieve AI-lied. En dan
2: graag.
0: We gaan daar een hit van maken. Hè.
2: Die zomerhit is al binnen, joh.
0: Zal ze nog plek hebben, Bettien, om te zien op de planning?
2: Ik denk het wel.
3: Het filmpje staat ook op onze socials. Daar kan je heel de week B&B Veronique volgen. Dus ook wat er overdag nog allemaal gebeurt daar in die bed and breakfast. En je moet het daar zeker even checken.

0: Dire Straits, Walk of Life.
1: Zometeen in Charles Muziekcafé.
2: Hoeveel keer zijn jij nu weer getrouwd? 3?
0: 2 keer het zal gaan, hè.
2: Oh, 2. Ja. Bleek meer. Maar Chanske, want trouwen is duurder geworden.
0: Ola.
2: En hoeveel je betaalt, dat hangt ook af van de dag waarop je trouwt. En op één dag is het in veel gemeenten zelfs gratis. Ik wist dat helemaal.
0: Ja? Ook niet gratis. Oké, dat ontdekken we dus dadelijk samen. En je krijgt ook bezoek van de Sugar Babes. Die binnen een kleine 3 weken hier in Antwerpen op Life is Life staan. En ook Elton John is still standing. Hoor je zo meteen allemaal.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams.
5: Deze zomer... Durf jij van de allerhoogste waterglijbaan?
6: Wie? Ikke?
5: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
6: Maar echt?
5: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
6: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
5: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
6: Wow.
5: Op sunweb.be.

0: ja, ja, goede muziek. Nog van dat met twee dikke duimen stuurt Lilianne de app. Als speciaal voor u gedaan, Lilian. Echt waar.
1: De muziekcapsule van Charlie en May.
0: Ja, we horen het hier zo net. Trouwen is duurder geworden het voorbije jaar. De VRT-nieuwsdienst heeft een rondvraag gedaan bij de gemeente om in kaart te brengen hoeveel je betaalt voor een burgerlijk huwelijk. Ik weet eigenlijk zelfs ook al niet meer hoeveel ik betaald heb, maar jij hebt daar meer info over.
2: Oh, weet jij eigenlijk nog wel met wie je getrouwd was?
0: Dat wel. Ah, oef. Dat is wel lang geleden.
2: Maar het hangt er vanaf waar je trouwt blijkbaar en ook op welke dag. Ik wist dat helemaal niet, maar op maandag is dat vaak gratis om te trouwen. Je moet dat echt eens opzoeken, want dat is interessant. Nee, elke gemeente kan zelf kiezen hoeveel je moet betalen. Ik heb het nu voor Antwerpen eens opgezocht, mocht ik ooit nog trouwen. Ja. Op maandag is dat daar gratis en zaterdag kost het €246. Dus ik weet op welke dag ik ga trouwen.
0: Dat kan toch niet?
2: Ja, echt?
0: Cheap ass. Nee, maar ja, je zou dom zijn om het niet te doen. Ja. Maar wel moeilijker om mensen uit te nodigen op hun burgerlijke trouw op zo'n maandag. Dat moet iedereen vrij afnemen.
2: Dat is nog goedkoper dan.
0: Of je moet het...
2: Voor de receptie.
0: Ja. Ik heb dat goed bekeken. Het totale budget, daar ging het ook over, voor een trouwfeest, ligt gemiddeld rond de 26.000 euro.
2: Echt, zot.
0: Wauw. Allee, en dan moeten... Allee, zit daar de huwelijksreis dan al ingerekend of niet? Of is dat een puur feest?
2: Ik denk het niet.
0: Ja, of voor de capsule, de muziekcapsule, houden we het iets romantischer. Bijvoorbeeld, wat was jouw openingsdans? Die zal je nog wel kennen. Stuur het even door met een mooi verhaal over jouw openingsdans. Of als je niet getrouwd bent, mag je ook meedoen aan de muziekcapsule. Wat is dan jullie song als koppel? En waarom? Je mag het nu laten weten in de Nostalgie-app. En dan vereeuwigen om iets over vier, wel, jouw openingsdans of jouw favoriete song als koppel in onze muziekcapsule. Deze zou er zomaar in kunnen. Savage Garden. Truly, madly, deeply.

0: Talking in Your Sleep van The Romantics. En we gaan inderdaad de romantische tour op om zo dadelijk iets na vier alweer een song te vereeuwigen in de muziekcapsule voor het nageslacht. Jouw openingsdans, wat was die? Dat willen we weten. Of als je niet getrouwd bent, wat is jullie song als koppel? Zo jullie liedje, dat heeft elk koppeltje toch ook wel. Laat het eens even weten in de app en misschien ook het waarom erbij. En dan bellen we jou straks misschien wel op. Of op zijn minst draaien we een klein stukje van jouw song.
1: Nostalgie. Sean's Muziekcafé.

0: Strax in Chance Music Café.
1: Eros Ramazzotti en Più Bella Cosa, The Most Beautiful Thing vertaald. Geschreven voor zijn toenmalige vriendin, een Zwitsers model, met wie hij toen ook een dochtertje kreeg.
2: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren, met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
3: Excellent! Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
4: Excellent! Jouw vakman steeds dichtbij.
3: Score op excellent.be.
5: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
6: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
7: Oh nee. En u?
5: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
8: Wees gerust, onze bewakingsagenten, de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
5: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
7: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
9: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
7: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
9: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
10: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
11: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
12: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
13: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
14: Ik ben blind.
15: Hij zit er vast.
14: Ik ben blind.
15: Het licht is uitgevallen.
14: Oh. Ik dacht even...
13: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
16: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
17: Zimmo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimmo, ook een huis zoeken met de Zimmo-app. Zimmo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo. En hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
18: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de immo-site voor slimmerikken.
17: En rapperikken.
1: Goedemiddag. Het is 3:45 nieuws met Simon van Elslander. En aan het station Brussel Centraal is het opnieuw onrustig.
19: Ja, een 100-tal jongeren heeft zich daar verzameld en stak al deelfietsen en deelsteps in brand. Er wordt ook met vuurwerk en projectielen gegooid. Dat gebeurt in de aanloop naar een nieuwe betoging tegen de Franstalige onderwijsbesparingen, die officieel pas rond deze tijd begint. De organisaties riepen op tot een vreedzaam protest, maar de sfeer is grimmig. Eind vorige week leidde het protest al tot zware rellen in Brussel, maar de onderwijshervormingen zijn intussen wel goedgekeurd door het parlement. En twee Marokkaanse banken hebben een miljoenenregeling getroffen met het federaal parket. Het gaat om de Bank Centraal Populair en de Bank Chabi du Maroc, die hun proces afkochten voor ruim €175 miljoen. Het federaal parket voerde een groot onderzoek naar feiten tussen 2003 en 2022, waaronder illegale bankenactiviteiten en het illegaal verstrekken van kredieten. De Brusselse rechtbank heeft die deal vanmiddag goedgekeurd. De banken en drie van hun toplui worden niet meer vervolgd en hoeven officieel geen schuld te bekennen. Een 25-jarige man uit Echtegem krijgt 285 uur werkstraf voor de verkrachting van een 18-jarige vrouw in Brugge. Zijn vriend, die de feiten filmde en verspreidde, is veroordeeld tot 100 uur werkstraf. Het slachtoffer werd na haar verjaardagsfeest dronken door de twee twintigers meegenomen en misbruikt in de auto en een woning. De politie vond haar via een tracking-app. Omdat de daders jong zijn en een blanco strafblad hebben, koos de rechter voor een werkstraf in plaats van een celstraf.
20: Nostalgie weer.
19: Het blijft wisselvallig tot zwaar bewolkt met deze namiddag regen en stevige buien. Ook kans op onweer, maxima bij 23 graden. Morgen wisselvallig en frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met tussendoor enkele opklaringen en 17 graden. Donderdag iets droger met enkele lokale buien en 18 graden liever. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
20: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are
21: Nostalgie.
20: Chance Muziek Café.
21: Sean en Lenke.

0: De muziekcapsule van Charlie en May.
1: Trouwen is duurder geworden het voorbije jaar en het is blijkbaar ook wel nuttig om vooraf wat research te doen, want wat je betaalt voor een burgerlijk huwelijk is afhankelijk van waar je trouwt en ook van de dag waarop je trouwt. Ze hebben het redelijk complex gemaakt, vind ik. Maar de vraag voor de capsule was heel simpel. Wat was jouw openingsdans of wat is zo het nummer van jou en je partner en waarom?
2: Melissa die stuurde de openingsdans was RS2 van Mocedades. Deze dus, we leren het in de Spaanse les vertalen. En ik vond dit zo mooi. Het gaat over plaatjes die perfect passen. Intussen zijn we al 24 jaar getrouwd. Volhouden, Melissa, goed bezig. Ook Monique is goed bezig. Monique en Frank die zeggen onze openingsdans in 2000 was deze. Ja, wat een. Werd dat huwelijk daar even bezegeld door Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. En nog eentje van Chris van Overloop, die zegt onze openingsdans was How About Us van Champagne. Ook weer zo'n lekker zwoele trage. Omdat niemand weet hoe het zal zijn, schreef hij er nog bij. En we zijn nog steeds gelukkig na, hou je vast, 38 jaar en 25 dagen. Wow.
1: Maar Sandy, die heeft toch wel een atypisch nummer gekozen. Dag Sandy.
3: Hallo.
2: Hey, hey daar.
1: Jij bent helemaal niet voor een slow gegaan, want wat was jouw nummer?
3: Het is geen openingsdans, het is gewoon ons liedje. Wij zijn met een relatie met drie en het is gewoon ons liedje.
2: En wat is dat het verhaal achter de song? Van waar is dat gekomen als geen openingsdans op dat moment? Is dat beslist geweest?
3: Ik ben 13 jaar samen met Brecht en Marjolein is er eigenlijk bijgekomen een jaar en een half geleden. En we hebben heel veel tegenwind gehad. Om onze relatie en dat is ons liedje dat ons er elke keer terug door helpt.
1: En welk liedje is het eigenlijk?
3: Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Van
3: Staartje. We blijven verder gaan.
1: Wauw, ja. Wat een mooi verhaal, Sandy.
2: Zeg, en van waar hebben jullie dat nummer dan? Door wie is dat beslist dat het dat nummer werd?
3: Marjolein, door een stukje in een film en die had zoiets van, deze is voor ons. Deze haalt ons erdoor en daarmee is het nu ons liedje geworden.
2: Dat is
3: dus bij elk moeilijk momentje.
2: Zet je dat even op? Oké, dat is bij deze jullie liedje, maar bij deze ook vereeuwigd voor het nageslacht. Waarvoor dank, Sandy, Brecht en Marjolein. 3, 2, 1. We gaan hem de lucht in schieten. Vereeuwigen voor de kleinkinderen van onze kleinkinderen. Wat een speciaal verhaal ook. Merci om dat te delen. Nothing's Gonna Stop Us Now van Starship. Music capsule of Charlie and May. We have liftoff.

0: Starship and Nothing's Gonna Stop Us Now. Vanaf nu in onze muziekcapsule. Kan je trouwens checken op Spotify, heel dat fijn lijstje. Met dank aan Sandy. En Sandy, je hebt Cindy ook blij gemaakt. Want Cindy stuurt in de app nog onze openingsdans 10 jaar geleden. Nu 4 juli, dat was Starship met Nothing's Gonna Stop Us Now. En zo is de cirkel dubbel rond, zullen we maar zeggen.
1: Straks in Chance Muziekcafé.
2: Om 4:45 krijg je muzieknieuws met heel veel tranen bij Ronnie Mossuze en Ariana Grande. Maar het zijn wel tranen van geluk.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1+1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
4: 1+1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.

0: Nostalgie muzieknieuws.
1: Ronnie Mathieuze is voor de eerste keer grootvader geworden. Zijn oudste dochter Marie die is bevallen van een zoontje. En de volledige naam van het jongetje is Elmo Michelena Mathieuze. Zijn papa Simon Michelena is de vader. En net als grootvader Ronnie is hij ook actief in de muziekwereld. Meer bepaald als rapper en singer-songwriter. Ook van ons uiteraard een dikke proficiat aan mama, papa en de opa. Ariana Grande die is in tranen uitgebarsten tijdens haar concert vorige zaterdag in Californië. Die zei dat ze overweldigd was door het applaus dat ze kreeg van haar fans. Ja, en ze bedankt ze uiteraard ook nog, al die fans. Ariana Grande die is 7 jaar lang niet op tour geweest door de fysieke en mentale belasting van zo'n tournee. Haar nieuwe Eternal Sunshine Tour is daarom bewust een beetje kleinschaliger gehouden. En de Franse zanger Patrick Bruel zit in de gevangenis. Hij is voorlopig opgesloten in een onderzoek naar seksueel geweld. 13 vrouwen in Frankrijk en ons land hebben aangifte gedaan van verkrachting, poging tot verkrachting, misbruik en intimidatie. Bruel ontkent de beschuldigingen, maar

0: Lighthouse Family en High. En straks trakteren we, zoals elke dag in het muziekcafé, op nog veel meer goede muziek, non-stop muziek. Rondje van het huis, onze tournee General Mix is een aantocht. Jawel, zet uw speakerjes nog maar iets luider. Al was het voor een berichtje dat we hier hebben binnengekregen, zie ik net van Veronique de Kok. Eens even luisteren.
1: Hey, wat een leuke eerste ochtend was dat. Zeg mij goedelen hier in de B&B, Veronique. Het is hard werken, maar oh zo plezant. En Toby Alderweireld is er ondertussen ook al ingecheckt. Ik heb nog een verrassing voor hem. Iets waar hij heel blij mee gaat zijn. Hoop ik althans. Luister morgen om te ontdekken wat ik heb geregeld, hè.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
3: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Oké, wacht. Just even checken. Uh-huh. Hebben we alles wat we nodig hebben?
5: Een koord, duct tape,
4: rubberbotten, de schop.
5: Oh, zou hem niet beter ook die kettingzaag meepakken?
4: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
6: Uh-huh. Heb je geen klantenkaart, meneer?
7: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
8: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
7: Safti.
9: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
10: Lekker.
9: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
10: Zalig, vertel me meer.
9: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
10: En dat alles op maat van ons budget?
9: Zeker weten, Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
11: Van snoeiharde metal. Of van zwoele kopers. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
12: Sean's Muziekcafé.
13: Sean en Lenke.

0: Fine on Cannibals. She drives me crazy. En nu gaan we ook op eens wat draaien, hè. Rondje van het huis, ding, ding, ding.
1: Tournee Generaal.
0: Want het is 21 voor 5 om precies te zijn. Het moment waarop je werkdag hopelijk op zijn einde begint te lopen. Vooral ook het moment waarop je de volumeknop van je radio wat luider kan zetten voor onze Tournee Generaal mix.
2: Vers in elkaar gedraaid door onze Tony Talboom. En wat zit er allemaal in? Shakira, Waka Waka, Let's Groove, Earth, Wind & Fire, Pink, Get The Party Started ook, Belinda Carlisle, Heaven Is A Place On Earth en Dua Lipa, Don't Start Now.
0: Laat hem smaken, hier is uw Tournee Generaal.

0: Dua Lipa is ondertussen ook uitgefeest. Hij zal nog vooral aan het bekomen zijn, denk ik, van haar decadent huwelijk in Sicilië.
1: Maar ik heb wel gelezen dat hij zwijggeld betaald zou hebben aan de inwoners van Palermo voor de overlast. Jawel, van geluid, parking en zo. 5000 pond.
0: Al heel?
1: Dat is bijna 6000 euro. Maar dat is peanuts, want in totaal heeft hij 1,5 miljoen euro uitgegeven aan dat feest.
0: Afgrijselijk. Ik hoop dat de kater dan ook navenant is.
2: Nostalgie.
3: Nostalgie.
0: Muziekcafé. Supertramp nu, een van de weinige pophits met castagnetten erin. En met erin de song ook een gulle saxofoon solo, The Logical Song.

0: All I Want to Do Is Have Some Fun. Ah wel, ik vind dat een goed idee, meisje. Het is maandag, we gaan ervoor. Come on.
1: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
2: Gelukzakken?
1: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
2: Ah, chansaars.
1: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
5: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
6: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recuperen in een recuperpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recuperen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
9: Yes, of Corsa.
8: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
9: Yes.
8: Vanaf €179 per maand in lease and go?
9: Yes.
8: En tot 8 jaar speciale garantie?
9: Yes.
8: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
0: Goedenavond, het is 3 voor 5. Het nieuws krijg je van Simon van Elslander. Een nieuw protest in Brussel.
10: Ja, ze betogen er tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Een 100-tal jongeren stak in de aanloop van het protest al deelfietsen en steps in brand en werd met vuurwerk en projectielen gegooid. De betoging is intussen verhuisd naar het Poelaardplein aan het Justitiepaleis. En daar lijkt de situatie momenteel rustig. Eind vorige week leidde het protest al tot zware rellen in Brussel. De onderwijshervormingen zijn intussen wel goedgekeurd door het parlement. En nog in Brussel, in de gemeente Ganshoren, is een kind op een fiets gewond geraakt bij een aanrijding met een bus. Het ongeval gebeurde vanochtend kort voor 8 uur op de Keizer Karellaan. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer over naar het ziekenhuis. Het kind verkeert niet in levensgevaar. De precieze omstandigheden van het ongeval is nog onduidelijk. En tennisser Rafael Collignon stijgt na zijn sterke prestatie op Roland Garros naar de 51ste plaats op de wereldranking. En dat is zijn hoogste klassement tot nu toe. De 24-jarige luikenaar stijgt 11 plaatsen na zijn derde ronde op het tennistoernooi in Parijs. Alexander Bloks blijft ondanks een blessure de beste Belg op plaats 37, net voor Zizo Bergs op plaats 40. Bij de vrouwen zakt Elise Mertens naar de 22ste plaats. En ook voetbalnieuws. Divock Origi zet op 31-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière. De voormalige Rode Duivel kondigt zijn afscheid zelf aan op sociale media. Origi schrijft dat hij zijn kinderdromen heeft waargemaakt en bedankt zijn fans en clubs. In zijn carrière won hij onder meer de Champions League met Liverpool. Wat hij nu gaat doen is nog niet bekend.
11: Nostalgie weer.
10: Vanavond enkel nog in het oosten van het land buien. Later op de avond wordt het droger met enkele opklaringen. Maxima bij 23 graden. Morgen wisselvallig en frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met tussendoor wel opklaringen en 17 graden. Donderdag ietsje droger met enkele lokale buien en 18 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
11: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...
12: Music.
11: We are...
12: Nostalgie.
11: Sean's Muziekcafé.
13: Sean en Lenke.
12: Yeah. Nostalgie.

0: De Soundcheck.
1: Party time in de Soundcheck, zeg maar. Want we kunnen bijna heel ons café hier vullen met bekende jarige muzikanten. Zo wordt Bonnie Tyler 75, een gelukkige. Kanye West mag dan weer 49 kaarsjes uitblazen. Nancy Sinatra, die is zeer kranig de tweede helft van haar 80er jaren ingedoken. 86 wordt ze vandaag al. Happy birthday. En ook Simply Red frontman Mick Hucknall, die loopt hier officieel ondertussen al 66 jaar rond op deze gekke aardbol. Dus dat gaan we vieren. Hè. Dat moeten we vieren hier in ons muziekcafé. Kom gerust mee de dansvloer boenen met uw maandagse bottine. Want dit is, zoals steeds op maandag in de Soundcheck, de live versie van If You Don't Know Me By Now van Simply Red. Opgenomen trouwens tijdens een live concert in Cuba.

0: Zometeen in Chance Muziek Café.
1: Gaan we onze café-clash opdragen aan de Rode Duivels? Want die hangen op dit moment in de lucht. Die zitten op het vliegtuig, onderweg naar Seattle, waar die vannacht, ja, rond 12 uur, middernacht is het, gaan aankomen. En als kick vlieg, is dat meestal in mijn jogging.
2: Ja, ja, of ze mijn kussen in uw nek. Zo. Ja. Maar bij de Rode Duivels gaat het er net iets anders aan toe. Je moet het u voorstellen, die zitten daar met een steunkousen aan. En ook van die gekke brilletjes. Een kop. Wat en waarom precies, dat vertellen we je straks na John Parr en Technotronic.
0: Deze ochtend was Goede Lelikes te gast in B&B Veronique.
3: Zo rond een uur of vijf, als ik wakker word en ik kan niet meer terugslapen, dan zet ik een wasmachine op. Ik bedoel, het geluid van een wasmachine op mijn gsm.
4: Een wasmachine.
3: Een wasmachine. Maar het werkt alleen als je oortjes in hebt, hè. Dat kun je niet zomaar opzetten. Je moet die oortjes in en dan bij dat wasmachine gaan liggen, precies. En dat is heerlijk.
4: Ah, toch een speciale ding is dat.
0: Veronique opent nog een hele week lang B&B Veronique.
5: En morgen komt Toby Alderweireld langs.
0: Luister morgen vanaf 6 uur naar...
6: Sta op met Veronique de Kok. Nostalgie.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
8: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
7: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
9: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
12: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
13: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen. Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.

0: zal die duren naar Seattle. Daar landen ze dan om middernacht, 3 uur plaatselijke tijd is dat, dus om de jetlag tegen te gaan, moeten ze eerst nog wat trainen en wakker blijven tot 8 à 9 uur. Nog een lange dag voor de boeg dus.
1: Ja, maar dat is voor straks, want op dit moment hangen die dus in de lucht, die zitten in het vliegtuig, met aangepaste kledij ook. Je moet het je voorstellen, Romelu Lukaku zit daar op zijn vliegtuigstoel met compressiekousen aan en een blauw brilletje op zijn neus. Want dat is een ding tegen de UV-straling. Dat zijn blijkbaar echte believers, de rode duivels. Dat is allemaal om hun ogen te beschermen. Want hoe hoger je vliegt, hoe dunner de atmosfeer en hoe intenser de UV-straling. En dat zou dan weer kunnen leiden tot oogverbranding en oogaandoeningen. Dus het is een beetje safety first.
0: Oei, maar ik heb al zo vaak gevlogen in mijn leven. Nog altijd zonder brilletjes.
1: Zonder bril.
0: Onze ogen aan het verfukken dan.
1: Ja.
0: Oei, oké. Maar goed, wij gaan de rode duivels dadelijk al wat aanmoedigen in onze Café Clash.
2: Nostalgie.

0: Dankjewel, Roland Keating. De Café Clash. Nieuwe week, nieuwe kansen, zeggen ze. In het leven geldt dat, maar zeker ook voor de Café Clash, want we gaan een plaat draaien om onze rode duivels aan te moedigen die nu dus in het vliegtuig zitten met een steunkousjes aan en zo van die speciale UV-brilletjes richting de USA. We gaan battelen in het thema vliegen.
1: Team Lenke neemt je mee naar de 90s. We're flying high. Want op een maandagavond kan het al eens deugd doen om even stoom af te laten na uw drukke werkdag en schaamteloos te hakken in de living op Flying High van Captain Hollywood Project.
0: Akkoord, akkoord. Team Sean neemt je dan weer mee naar de aftrap van de 80s, toen onze landgenoten van Machiavel dit hier wereldkundig maakten. Fly. Ja, wat een nummer. Het is misschien niet om op te hakken, maar wel om eens goed op door te zakken. Wat wil je nog meer op een maandagavond als dit? Stem Team Sean, stem Machiavel.
2: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app.
3: Nostalgie. Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Sean's Muziekcafé.
1: Sean en Lenke.

0: Café Clash.
1: Een nieuwe week voor de Café Clash. We starten terug bij nul voor beide teams. En het ging tussen ja, een 90s dansklassieker van Captain Hollywood Project of een 80s klassieker van Eigen Bodem. Christophe van Hassel die stuurde Team Lenke een lekker nummer voor eens goed gas te geven met de heftruck. Hola, hola Christophe. Niet te hevig ook niet. Kathleen Huibreis die stuurt Team Lenke hakken op de bus onderweg naar huis. Hahaha. Ha, ha. Ja, dat moet een zicht zijn.
2: Duidelijk zin in. Maar het is inderdaad zo wat de clash ook tussen de hakkertjes en de rockertjes. Want Danny die stuurt dan weer een aantal van die Devil Horns in de app. Team Sean zet hij erbij. De Jan Traats die stuurt, ik hoopte even op Foo Fighters, Learn to Fly. Maar dan toch maar Team Sean met Machiavel en Fly. Awel, Jan, Danny en iedereen die voor Team Sean gestemd heeft. 1-0!
1: En ik had zo zin om te hakken.
2: Maar je kunt hier ook op pakken. Fly, het is een multifunctioneel nummer. Je kunt het op meerdere manieren
1: inzetten.
2: Alle hakkertjes, alle rockertjes in de muziekcafé. Verenigt u. Pas op, ik was vroeger ook een hakkertje. Echt waar.

0: Pa-da-da-da-pa. Allee, je zingt zo weinig mee, Lenke. Dan dat je verloren bent.
1: Ik moest nog haken, hè.
0: Staat helemaal in het zweet van te hakken, zoals u moet zien.
2: Het weer met Erwin.
0: Ah, en daar is Erwin Franks. Beste vriend, het is hier heel erg grijs geworden als we naar buiten kijken. Het is hier zelfs beginnen gieten van die dikke slagregen. Dat is geen goed teken voor de komende uren en misschien ook dagen.
3: Ja, klopt helemaal, Sean. Er ontstaan felle buien. Dat is momenteel ook het geval in de regio Aalst. Regio Pajottenland, Brussel. Ook onweer is vanavond nog mogelijk. Vanaf de kust wordt het later vanavond dan gelukkig wat droger. Maar het blijft wel wat frisjes voor begin juni met ja, vanavond amper 15 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerscenario als vandaag. Dat wil zeggen, de dag begint droog met nog wat zon. Maar nog voor de middag komen die buien terug met kans op onweer. En morgen wordt het nog een beetje kouder, tot amper 16, 17 graden. En ook woensdag en donderdag blijft het gewoon wisselvallig.
1: En is er dan beterschap op komst vanaf vrijdag, zo tegen het weekend?
3: Ja, zeker. Vrijdag een overgangsdag. Maar dan, het weekend eindelijk opnieuw zon. Het is droog, het wordt warmer. Zondag zelfs 25 graden en meer.
0: Hoera. Dankjewel, Erwin. Vooral voor dat laatste dan. En tot morgen vroeg bij Veronique en Sander.
4: Yo. Nostalgie. Chance Muziekcafé.

Ach, Avicii, toch goede dingen gemaakt. Hier samen met Aloe Black en Wake Me Up. Zo dadelijk, hier bij Nostalgie, top 3000 Heroes met Tony. Met het meest iconische rockpodium van U2. Want dat begon allemaal met een vork en een citroen. Werd gebouwd in Haagt. Piloten die het vanuit de lucht zagen dachten dat er een UFO was geland. En dat is nog niet het strafste van het verhaal. De rest volgt straks. Van ons krijg je nog Soul Sister en de teamsong van Ghostbusters.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat hij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart. Knaldi.
4: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
5: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
10: Honda, the power of dreams.
11: Excellent! Bij Excellent zijn er nu WK-deals met inruilkortingen en cashbacks op tv's.
12: Schat, luister, het is het moment.
13: Voor nog een boterhammeke?
12: Nee, voor de Philips 65-inch OLED-tv met Ambilight, Google TV en €350 voordeel.
13: Hè?
12: Maar ja, dan kunnen we alle matchen bekijken op groot scherm in onze living.
13: Oh ja, en dan nodigen we Ilsen uit en de Luc.
12: Ja, en de Karel en de voetbalploeg
13: ja,
12: en die
13: ja,
12: van
13: ja,
12: de
13: boven.
14: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
12: Kom voordat we te laat zijn.
15: Score op excellent.be.
16: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm. Nostalgie.
17: Goedenavond, het is 6:02. Dit is het nieuws met Simon van Elslander. En 2500 mensen hebben betoogd in Brussel. De betoging tegen het politiegeweld en de onderwijsbesparingen op het Brusselse Poelaardplein is intussen afgelopen en ook rustig verlopen. De honderden manifestanten zijn zo'n uur geleden vertrokken en trekken nu naar het Centraal Station. Behalve wat vuurwerk en voetzoekers bleven grote incidenten deze keer uit. Verschillende collectieven hadden opgeroepen tot het vreedzame protest na getuigenissen over hardhandig politieoptreden bij de scholierenprotesten van eind vorige week. Het bekende chocoladedrankje CCMel verandert na 77 jaar van naam en wordt Chocomel. Dat heeft producent Friesland Campina bekendgemaakt. Het drankje ontstond in de jaren 30 in Nederland als Chocomel, maar mocht bij de Belgische lancering in 1949 die naam niet gebruiken. De letters werden toen deels vervangen door puntjes, wat uiteindelijk CCMel werd. Nu krijgt België dus dezelfde naam als Nederland. De productie blijft wel gewoon in de fabrieken van Aalter en Bornem. In het wielrennen heeft de Deen Anton Charmig de tweede etappe in de Tour Auvers-Rhône-Alpes gewonnen. Dat is de vroegere Dauphiné. Onze 22-jarige landgenoot Vlad van Mechelen sprintte naar een knappe derde plaats. Charmig rondde in een loodzware vluchtersrit van ruim 234 kilometer een solo van 10 kilometer succesvol af. Van Mechelen maakte lang deel uit van de vroege vlucht, maar moest op de laatste klim passen toen de Deen versnelde. Het peloton hield het rustig, waardoor de Fransman Alex Botin blijft.
18: Nostalgie weer.
17: Vanavond enkel nog in het oosten van het land buien. Later op de avond wordt het droger met enkele opklaringen. Maxima bij 23 graden. Morgen wisselvallig en frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met tussendoor opklaringen en 17 graden. Donderdag ietsje droger met enkele lokale buien en 18 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
19: Bij Nostalgie. Elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
20: We are
21: music.
20: We are
21: nostalgie.
20: De Nostalgie Top 3000 Heroes.
22: Tony Talboom.
23: Het meest iconische rockpodium van U2 begon met een vork en een citroen. En het liet piloten schrikken, want ze dachten dat er een UFO was geland.
21: We are music.
23: En dat is nog niet het strafste van het verhaal. Straks meer na Backstreet Boys.
21: Nostalgie.

0: De echte magie achter de songs, die gebeurt ook altijd achter de schermen. Hè? We duiken er weer samen in.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Wist je dat een van de meest iconische rockpodia ooit begon met een vork in een citroen? In 2008 tekende de podiumontwerper van U2 een idee op een serviet. Een vierpotig monster. En de inspiratie kwam in een restaurant in Mumbai, waar hij dus een vork in een citroen zag steken. Hij stapte met zijn idee naar Stageco, jawel, een Belgisch bedrijf, en zei: bouw dit maar dan 50 meter hoog. In Haagd lukte het. Het podium kreeg de naam The Claw, een stalen constructie van 200 ton, zo groot dat er 120 vrachtwagens nodig waren om ze te verplaatsen. Tijdens het proefbouwen sloegen piloten richting Zaventem zelfs alarm. Ze dachten dat er een UFO was geland in de Brabantse velden. En het bleef niet bij U2. Van The Rolling Stones tot Robbie Williams en Taylor Swift, de wereldtop staat letterlijk op Belgisch taal. The Claw, de creatie van Stageco voor U2, leeft vandaag nog steeds verder als monument bij een aquarium in de Verenigde Staten. Dat is dus Belgisch erfgoed dat begon op een serviet en nu staat te pronken in de VS.

0: De zomer is eventjes typisch Belgisch, maar straks kan je je wel opwarmen aan een teder verhaal. Ik vertel je hoe een ordinaire tienerruzie leidde tot een van de grootste Nederlandse ballads aller tijden. En dat is meteen aan Michael Jackson en Murray Head in Top 3000 Heroes.
1: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hey man, nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
5: Goh, maar wat? Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
7: Voilà, dat is dan afgeboxt.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Licht het op, laat het op, werkt de popstroom. Licht het op, laat het op, werkt de popstroom.
9: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
10: Hou je van verhalen over muziek?
11: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
10: Of luister je gewoon liever naar pop?
12: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
13: Zeg schat,
14: ja?
13: Waar is die staanlamp naartoe?
14: Ah, die is kapot gegaan.
13: Oei, en onze relax?
14: Ook kapot.
13: Ook kapot.
14: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen. Ja.
13: Ja.
14: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
13: Allee, het is goed. Maar ik rijd niet naar 20 winkels, hè.
14: Nee. 1 adres.
13: Oh.
15: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op

0: Even terug naar de tijd waarin je nog door een platenwinkel wandelde zonder te weten wat je ging ontdekken. Misschien was dat wel die populaire 90s remix van de Belg Serge Ramakers en Freddie Mercury, Living on My Own. Die komt eraan, maar eerst trekken we even naar Nederland.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: De Nederlandse band Crazip heeft ondertussen definitief afscheid genomen van hun fans. En dat was met een groot concert in Amsterdam. En natuurlijk mocht die ene wereldhit niet ontbreken. Maar wist je dat I Would Stay begon als een boze tieneruitbarsting? Jacqueline Govaerts was pas 14 toen ze een flinke ruzie kreeg met haar moeder. En ze naar boven stormde. Ze sloeg haar kamerdeur dicht. Klinkt te bekend, hè? En ze schreef haar frustratie van zich af op een oud keyboard. Jacqueline zei later, ik voelde dat er iets was met dat liedje, maar op die leeftijd begreep ik nog niet wat. Het nummer bleef 4 jaar lang op de plank liggen. Pas op haar 18e, tijdens een legendarische optreden op Pinkpop, veranderde die ruzie met haar mama in een collectief kippenvelmoment. De leukste anekdote? Tijdens die doorbraak op Pinkpop was Jacqueline zo zenuwachtig dat ze geen hap door haar keel kreeg, behalve dan 1 hapje vlaai. Maar zodra ze de piano aanraakte, was heel Pinkpop verkocht.

0: Dacht jij ook dat Adele een ex-vriendje aan de lijn had in de hit Hello? Vergeet het maar. Straks vertel ik je het echte emotionele verhaal achter de tekst die haar 5 Grammys opleverde. Het gaat niet over liefdesverdriet, maar over iets wat we allemaal al hebben meegemaakt. Komt eraan in Top 3000 Heroes na Tears of Fears en Spin Doctors.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.

0: Blijf genieten van de grootste hits. The Police, Tina Turner, maar ook Mojo en Bruno Mars. Dat zijn de knallers in het volgende uur bij Nostalgie.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Iedereen dacht dat ze een ex-vriendje opbelde, maar in 2017 onthulde Adele tijdens de Grammys de echte betekenis achter haar wereldhit Hello. Het gaat niet over een verbroken liefde, maar over de eenzaamheid van het volwassen worden. Het is een ode aan de vrienden en familie die ze uit het oog is verloren. Niet door ruzie, maar simpelweg omdat het leven ertussen kwam. De andere kant, zoals ze het zelf noemt, is de plek waar iedereen te druk is met de werk en gezin. En ja, de vriendschappen die verwateren dan langzaam. De iconische videoclip werd gefilmd met een ouderwetse flipphone, omdat de regisseur een moderne iPhone te onromantisch vond. Maar wist je dat Adele tijdens de opname stond te trillen van de kou in een vervallen boerderij? En op de Grammys, precies 9 jaar geleden, won ze die avond maar liefst 5 awards. Nog historischer, de Grammy voor album van het jaar brak ze doormidden. Ze vond dat Beyoncé de prijs verdiende voor Lemonade en wilde de helft aan haar geven. Ja, een gebroken Grammy, maar geen gebroken hart. Want Adele geeft niets om goud als er geen liefde tegenover staat.

0: Zeg Suzy, nou ben ik je kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
1: Allee Harry.
0: Wat?
1: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
0: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
2: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
0: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
3: Als dit herkenbaar is voor jou...
4: Zeg Chantal, doe nog eens uw vent na.
5: Oh, mijn voetjes met die koude vloer.
4: Leuk.
6: Wow, jij vindt dat leuk.
3: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
4: Die kurkvloer, dat is toch warmer, hè?
6: Ah ja, er is weer kurk mee gemoeid, hè?
4: Ah.
3: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot min 70%. Adressen en info op kurk.be.
7: Kurkfabriek van Avermaat.
8: Oké, wacht. Just even checken. Hebben we alles wat we nodig hebben?
9: Een koord, duct tape, rubberbotten, de schop. Oh, zou je niet beter ook die kettingzaag meepakken?
8: Nee, daarom hebben we dat tapijt.
10: Heb je geen klantenkaart, meneer?
11: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
12: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
11: Safti.
13: Goedenavond, het is 6:58. Dit is het nieuws met Simon van Elslander. En de betogingen in Brussel lopen uit de hand. De sfeer rond de onderwijsbetoging in Brussel raakt meer verhit. Aan het station Brussel Centraal bekogelen manifestanten de politie met stenen, eieren en verkeersborden. De politie zet intussen het waterkanon en traangas in om de menigte te verdrijven. De protestmars kwam daaraan na een eerdere rustig verlopen actie aan het Justitiepaleis. Aan het Centraal Station escaleert de situatie nu dus opnieuw. Eerder vanmiddag werden in diezelfde buurt ook al deelfietsen en deelsteps in brand gestoken. Een 43-jarige hoofdinspecteur van de politie Antwerpen staat in Turnhout terecht voor het gebruik van cocaïne. De man uit Grobbendonk liep tegen de lamp toen zijn nummer werd gevonden in de gsm van een dealer. De hoofdinspecteur bekende en wees naar werkdruk en privéproblemen. Het parket stilt zwaar aan de feiten vanwege zijn voorbeeldfunctie, maar vraagt een opschorting van straf met strenge voorwaarden. Er loopt ook een interne tuchtprocedure. Het vonnis valt eind deze maand. De online pensioendienst MyPension.be start met een nieuwe pagina om de impact van de nieuwe pensioenwet op je persoonlijke situatie te tonen. Vanwege de grote hervormingen lagen de ramingen een tijdje stil. Vanaf deze zomer komt er een teller voor de pensioenbonus en malus en dit najaar volgt de vroegste pensioendatum. Voor het exacte pensioenbedrag is het wel nog wachten tot de tweede helft van 2027. Door de vele vragen geeft de pensioendienst momenteel voorrang aan mensen die al in 2026 of 2027 met pensioen gaan.
14: Nostalgie weer.
13: Vanavond enkel nog in het oosten van het land buien. Later op de avond liever wordt het droger met enkele opklaringen. Maxima bij 23 graden. Morgen wisselvallig en frisser bij 17 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig met tussendoor opklaringen en 17 graden. Donderdag ietsje droger met enkele lokale buien en 18 graden. En meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
14: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Deze ochtend was Goedele Liekes te gast in B&B Veronique.
1: Zo rond een uur of vijf, als ik wakker word en ik kan niet meer terugslapen, dan zet ik een wasmachine op. Ik bedoel, het geluid van een wasmachine op mijn gsm.
2: Een wasmachine.
1: Een wasmachine. Maar het werkt alleen als je oortjes in hebt, hè. Dat kun je niet zomaar opzetten. Je moet die oortjes in en dan bij dat wasmachine gaan liggen, precies. En dat is heerlijk.
2: Ah, toch een speciale ding is dat, hè?
0: Veronique opent nog een hele week lang B&B Veronique.
3: En morgen komt Toby Alderwereld langs.
0: Luister morgen vanaf 6 uur naar...
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immos Koopman!
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
9: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
10: Gelukzakken?
9: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
10: Ah, chansaars.
9: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.

0: WK inruildeals op tv's met wel 500 euro voordeel.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Score op excellent.be.
2: De T-Roc Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Kenno, dat wordt lekker zonneke, zie. Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Goedenavond. In het rouwcentrum in Oud-Turnhout kan iedereen die dat wil een laatste groet brengen aan Margriet Hermans. Margriet overleed vorige week aan een zeldzame maar agressieve kanker. Ze was 72. Journaliste Eva Peters is daar.
4: Die lange rij mensen die hier staan, dat toont toch wel aan dat ze heel wat mensen in Vlaanderen ook echt geraakt heeft. En Margriet, als ik dan sprak met die mensen, dan zeiden ze inderdaad, ja kijk, het is gewoon omdat ze zichzelf is gebleven. Een authentieke en oprechte dame met een heel warm hart ook. En dan natuurlijk die bulderlach, hè, dat komt ook telkens weer boven.
3: Overmorgen wordt Margriet begraven in Merksplas. De federale staatsschuld is vorige maand met 13 miljard euro toegenomen. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. In totaal bedraagt de schuld van onze staat nu bijna 580 miljard euro. Ruim een maand geleden verlaagden kredietbeoordelaars nog de kredietwaardigheid van ons land. Dat kwam onder meer omdat de regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. En op het tennistoernooi van Rosmalen heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de tweede ronde. Ze schakelde de Canadese Bianca Andreescu uit in twee sets, 6-1 en 6-2. Er trekken buien van west naar oost over ons land met kans op onweer. Vannacht wordt het weer droger. Morgen begint de dag vrij zonnig, later krijgen we opnieuw buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. In Brussel heeft de politie traangas en het waterkanon ingezet na de betoging tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. De betoging zelf verliep rustig, maar ervoor en erna waren er confrontaties met de politie. Journaliste Laurent Stappers volgde de betoging.
2: Dit was een schoolvoorbeeld van hoe je een betoging moet kapen. Toen ik hier om 2 uur vanmiddag aankwam, dan zag je heel veel jongeren die inderdaad die steps en die fietsen in brand waren aan het steken. Maar die groep kwam totaal niet overeen met de groep betogers die ik om 4 uur voor de grote betoging zag. En ook een heel andere groep dan degene die er daarnet amok waren aan het maken.
1: De federale staatsschuld is vorige maand met 13 miljard euro toegenomen. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. In totaal bedraagt de schuld van onze staat nu bijna 580 miljard euro. Ruim een maand geleden verlaagden kredietbeoordelaars nog de kredietwaardigheid van ons land. Dat kwam onder meer omdat de regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. En de Deense voetballer Christian Eriksen is weer thuis nadat hij gisteren in elkaar was gezakt op het veld. Het gebeurde tijdens een oefenmatch tegen Oekraïne. 5 jaar geleden kreeg Eriksen een hartstilstand tijdens het EK voetbal. Sindsdien speelt hij met een defibrillator. En die heeft nu zijn leven gered. Hij laat nu weten dat hij het goed stelt en al begonnen is aan zijn herstel. Vanavond nog kans op enkele buien. Daarna wordt het weer droger. Minima rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later enkele buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
2: Goedenavond. In Aartselaar is de politie een onderzoek gestart naar zwaar geweld op een lijnbus. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe een tiener geslagen wordt en trappen in het gezicht blijft krijgen, ook wanneer hij al op de grond ligt. Het gebeurde vorige week maandag. Het slachtoffer deed 2 dagen later aangifte. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van het incident. In Oud-Turnhout brengen honderden mensen een laatste groet aan Margriet Hermans. Margriet overleed vorige week aan een zeldzame, maar agressieve kanker. Ze was 72. Journaliste Eva Peters is daar.
3: Die lange rij mensen die hier staan, dat toont toch wel aan dat ze heel wat mensen in Vlaanderen ook echt geraakt heeft. En Margriet, als ik dan sprak met die mensen, dan zeiden ze inderdaad, ja kijk, het is gewoon omdat ze zichzelf is gebleven. Een authentieke en oprechte dame met een heel warm hart ook. En dan natuurlijk die bulderlach, hè, dat komt ook telkens weer boven.
2: Overmorgen wordt Margriet begraven in Merksplas. De politie heeft vandaag extra gecontroleerd aan de grens met Nederland en Duitsland. Het gaat om een samenwerking met de buurlanden. Anne Berger van de federale politie legt uit.
4: Er hebben meer dan 400 politiemensen deelgenomen aan de actie en ook douane en andere inspectiediensten. En we hebben gecontroleerd op zware misdrijven zoals mensenhandel, mensensmokkel, drugsmokkel ook, maar ook woninginbraken waar die grensregio ook wel gevoelig voor is. En anderzijds ook verkeersinbreuk, dus rijden onder invloed van alcohol of drugs.
2: Op verschillende plekken in Frankrijk zijn duizenden mensen samengekomen om hun ongenoegen te uiten over de zaak Liana. Het meisje van 11 werd vorige week dood teruggevonden nadat ze 6 dagen lang vermist was. Liana werd het laatst gezien bij een man van 41 die eerder al in zedenzaken met minderjarigen was opgedoken. Veel mensen vinden dat het Franse gerecht niet snel genoeg heeft ingegrepen. En dan nog een opvallende ontdekking met een Belgisch tintje. Op een Indonesisch eiland is een nieuwe vogelsoort ontdekt dankzij geluidsopnames van de Belgische ornitoloog Philippe Verbeelen. De opnames dateren al van ruim 15 jaar geleden. Verbeelen dacht toen dat het om een bestaande vogelsoort ging, de tanimbarwaaierstaart. Maar 2 Britse ornitologen ontdekten nu dat het om een nieuwe soort gaat. Ze stellen de naam vrolijke waaierstaart voor. Vanavond nog kans op enkele buien, daarna wordt het droger. Minima rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later enkele buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...